0: zaterdag weer massaal de grens oversteken. Ook Spanje stuurde al extra politie. Vorige maand bereikten naar schatting 80.000 Marokkanen al zwemmend of met bootjes de kust van Ceuta. Maar de meeste migranten zijn inmiddels weer teruggestuurd of zelf teruggegaan. Er zitten nu in de exclave nog zo'n 5.000 migranten zonder papieren, onder wie 1.900 minderjarigen. Het weer, het is de hele nacht warm met 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Overdag krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden. Daarna koelt het wat af. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt Bakelen op Omroep Peelrand. Hengelsportvereniging Het Sluisje en Sportvisunie organiseren op zondag 23 augustus bij Visvijver Het Luitelaar in Nieshout een jeugdvis-event voor kinderen van 8 tot en met 14 jaar. Het duurt van 9:30 tot 14:30. Deelnemers leren vissen onder begeleiding van ervaren sportvissers. Hengels, aas en voer zijn aanwezig. Na afloop krijgen de kinderen een gratis hengel mee naar huis. Ook leren de kinderen hoe zij verantwoord omgaan met een gevangen vis. Verder kunnen deelnemers werpen op de targets en oefenen met een grote vis op een visdrill simulator. De brandweer is in de nacht van woensdag op donderdag gealarmeerd voor een woningbrand aan de PC Hoofdstraat in Gemert. Daar woedde een felle brand in de badkamer. Volgens een bewoner begon een voerboot die aan de oplader lag vlam te vatten. Toen hij de boot in de badkuip gooide om te blussen, ontplofte de accu wat een felle brand veroorzaakte. De bewoners vluchtten de woning uit en belden de brandweer. Zij schuilden snel op naar een middelbrand en kregen het vuur onder controle. Niemand raakte gewond. De bewoners moesten de nacht elders doorbrengen. Woensdagavond was vanaf ongeveer 11 uur een ware vallende sterrenregen in de lucht in Beek en Donk zichtbaar. Veel waren er zichtbaar ook in de nacht. Dit was het beste te zien vanaf een goede donkere plek. Deze vallende sterren werden veroorzaakt door de Perseïde. Sommige vallende sterren gaven ook mooie kleuren. Het lichtspoor was groen en blauw. De komende dagen is het ook nog mogelijk om te zien, al is het de echte piek na woensdagnacht wel af. In december komt er een nieuwe ronde aan van de Geminide. In Gemert zijn de hulpdiensten donderdagmiddag gealarmeerd voor een ongeval aan de Sint-Anna-straat. Daar bleek een fietser te zijn aangereden door een automobilist die hierbij ten val kwam. Ze is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel en daarna overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere controle. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Volgende week komt er een grote politieactie op de Merwedebrug in de A27 om vrachtwagens te controleren. Sinds 18 juli mogen er vanwege de verzwakte brug geen zware voertuigen meer overheen rijden. Maar volgens minister Karremans doet een klein aantal chauffeurs dat toch. En daarom wordt er nu extra streng gecontroleerd. Chauffeurs die het verbod overtreden worden van de weg gehaald en beboet. Rijkswaterstaat telde vorige week nog iedere dag zo'n 1600 vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug. Een federale rechter in de VS heeft een antisemitische aanklacht van de regering Trump tegen de Harvard Universiteit afgewezen. Volgens de rechter bewijzen de genoemde incidenten niet dat de universiteit de rechten van Joodse en Israëlische studenten systematisch schendt. De regering beschuldigde Harvard van het onvoldoende aanpakken van antisemitisme tijdens pro-Palestijnse protesten. President Trump pakt volgens hem al te linkse Amerikaanse universiteiten aan en Harvard verzet zich daar fel tegen. Een passagier van een Ryanair-vlucht is vorige maand bijna uit het vliegtuig gezogen nadat een raampje was ingeslagen door een onderdeel van de motor. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit NTSB. De man zat bij het raam en werd tot zijn schouders naar buiten gezogen. Andere passagiers wisten hem nog terug het vliegtuig in te trekken. In de motor waren eerder al resten van vogels gevonden en nu wordt onderzocht waardoor het motoronderdeel van het toestel kon losraken. En Marokko heeft een grote politie- en legermacht ingezet aan de grens met de Spaanse exclave Ceuta om te voorkomen dat jongeren zaterdag weer massaal de grens oversteken. Ook Spanje stuurde al extra politie. Vorige maand bereikten naar schatting 80.000 Marokkanen al zwemmend of met bootjes de kust van Ceuta. Maar de meeste migranten zijn inmiddels weer teruggestuurd of zelf teruggegaan. Er zitten nu in de exclave nog zo'n 5.000 migranten zonder papieren, onder wie 1.900 minderjarigen. Het weer, het is de hele nacht warm met 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Overdag krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden. Daarna koelt het wat af. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelend, Gemelt, Bakel op Omroep Peelrand. Hengelsportvereniging Het Sluisje en Sportvisunie organiseren op zondag 23 augustus bij Visvijver Het Luitelaar in Nieshout een jeugdvis-event voor kinderen van 8 tot en met 14 jaar. Het duurt van 9:30 tot 13:30. Deelnemers leren vissen onder begeleiding van ervaren sportvissers. Hengels, aas en voer zijn aanwezig. Na afloop krijgen de kinderen een gratis hengel mee naar huis. Ook leren de kinderen hoe zij verantwoord omgaan met een gevangen vis. Verder kunnen deelnemers werpen op de targets en oefenen met een grote vis op een visdrill simulator. De Aziatische horenaar is een wespensoort die van nature niet in Nederland voorkomt. Toch is deze steeds vaker te zien, ook in de gemeente Gemert-Bakel. De nesten zijn in deze periode zo groot als een skippiebal en hangen hoog in de boom wel op zo'n 20 meter. Wie er zo'n nest ziet, kan hiervoor de gemeente waarschuwen. De brandweer is in de nacht van woensdag op donderdag gealarmeerd voor een woningbrand aan de PC Hoofdstraat in Gemert. Daar woedde een felle brand in de badkamer. Volgens een bewoner begon een voerboot die aan de oplader lag vlam te vatten. Toen hij de boot in de badkuip gooide om te blussen, ontplofte de accu wat een felle brand veroorzaakte. De bewoners vluchtten de woning uit en belden de brandweer. Zij schaalden snel op naar een middelbrand en kregen het vuur onder controle. Niemand raakte gewond. De bewoners moesten de nacht elders doorbrengen. Woensdagavond was vanaf ongeveer 11 uur een ware vallende sterrenregen in de lucht in Beek en Donk zichtbaar. Veel waren er zichtbaar ook in de nacht. Dit was het beste te zien vanaf een goede donkere plek. Deze vallende sterren werden veroorzaakt door de Perseïde. Sommige vallende sterren gaven ook mooie kleuren aan het lichtspoor, zoals groen en blauw. De komende dagen is het ook nog mogelijk om te zien, al is het de echte piek na woensdagnacht wel af. In december komt er een nieuwe ronde aan van de Geminiden. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
0: OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Volgende week komt er een grote politieactie op de Merwedebrug in de A27 om vrachtwagens te controleren. Sinds 18 juli mogen er vanwege de verzwakte brug geen zware voertuigen meer overheen rijden. Maar volgens minister Karremans doet een klein aantal chauffeurs dat toch. En daarom wordt er nu extra streng gecontroleerd. Chauffeurs die het verbod overtreden worden van de weg gehaald en beboet. Rijkswaterstaat telde vorige week nog iedere dag zo'n 1600 vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug. Een federale rechter in de VS heeft een antisemitische aanklacht van de regering Trump tegen de Harvard Universiteit afgewezen. Volgens de rechter bewijzen de genoemde incidenten niet dat de universiteit de rechten van Joodse en Israëlische studenten systematisch schendt. De regering beschuldigde Harvard van het onvoldoende aanpakken van antisemitisme tijdens pro-Palestijnse protesten. President Trump pakt volgens hem al te linkse Amerikaanse universiteiten aan en Harvard verzet zich daar fel tegen. Een passagier van een Ryanair-vlucht is vorige maand bijna uit het vliegtuig gezogen nadat een raampje was ingeslagen door een onderdeel van de motor. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit NTSB. De man zat bij het raam en werd tot zijn schouders naar buiten gezogen. Andere passagiers wisten hem nog terug het vliegtuig in te trekken. In de motor waren eerder al resten van vogels gevonden en nu wordt onderzocht waardoor het motoronderdeel van het toestel kon losraken. En Marokko heeft een grote politie- en legermacht ingezet aan de grens met de Spaanse exclave Ceuta om te voorkomen dat jongeren zaterdag weer massaal de grens oversteken. Ook Spanje stuurde al extra politie. Vorige maand bereikten naar schatting 80.000 Marokkanen al zwemmend of met bootjes de kust van Ceuta. Maar de meeste migranten zijn inmiddels weer teruggestuurd of zelf teruggegaan. Er zitten nu in de exclave nog zo'n 5.000 migranten zonder papieren, onder wie 1.900 minderjarigen. Het weer, het is de hele nacht warm met 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Overdag krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden. Daarna koelt het wat af. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Bakelen op Omroep Peelrand. Hengelsportvereniging Het Sluisje en Sportvisunie organiseren op zondag 23 augustus bij Visvijver Het Luitelaar in Nieshout een jeugdvis-event voor kinderen van 8 tot en met 14 jaar. Het duurt van 9:30 tot 14:30. Deelnemers leren vissen onder begeleiding van ervaren sportvissers. Hengels, aas en voer zijn aanwezig. Na afloop krijgen de kinderen een gratis hengel mee naar huis. Ook leren de kinderen hoe zij verantwoord omgaan met een gevangen vis. Verder kunnen deelnemers werpen op de targets en oefenen met een grote vis op een visdrill simulator. Het afgelopen jaar viel in veel delen van Brabant minder regen dan normaal. 2026 behoorde inmiddels tot de drie droogste jaren ooit gemeten. Het grondwater daalde op veel plekken tot een laag niveau. De waterschappen roepen dan ook op zuinig te blijven omgaan met kostbare grondwater. Naast dat steeds meer sloten en beken onder peil staan of droogvallen zelfs, zijn ook de grondwaterstanden in het gebied uitzonderlijk laag. Stuwen zijn dus heel belangrijke mechanismen om de waterkwaliteit op peil te houden, vissterfte te voorkomen en de natuur te beschermen. De brandweer is in de nacht van woensdag op donderdag gealarmeerd voor een woningbrand aan de PC Hoofdstraat in Geemert. Daar woedde een felle brand in de badkamer. Volgens een bewoner begon een voerboot die aan de oplader lag vlam te vatten. Toen hij de boot in de badkuip gooide om te blussen, ontplofte de accu wat een felle brand veroorzaakte. De bewoners vluchtten de woning uit en belden de brandweer. Zij schaalden snel op naar een middelbrand en kregen het vuur onder controle. Niemand raakte gewond. De bewoners moesten de nacht elders doorbrengen. In Geemert zijn de hulpdiensten donderdagmiddag gealarmeerd voor een ongeval aan de Sint-Anna-straat. Daar bleek een fietser te zijn aangereden door een automobilist die hierbij ten val kwam. Ze is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel en daarna overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere controle. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dagen, misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt...

0: tijd. Je muziek die maakt me vrij. Ik zing een liedje voor me.
1: Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond hij.

missie, bang dat hij op mijne stapt. Van de koningin krijgt hij een lintje voor zijn moed. Maar elke nacht als hij droomt, ziet hij kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij daar en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Volgende week komt er een grote politieactie op de Merwedebrug in de A27 om vrachtwagens te controleren. Sinds 18 juli mogen er vanwege de verzwakte brug geen zware voertuigen meer overheen rijden. Maar volgens minister Karremans doet een klein aantal chauffeurs dat toch. En daarom wordt er nu extra streng gecontroleerd. Chauffeurs die het verbod overtreden worden van de weg gehaald en beboet. Rijkswaterstaat telde vorige week nog iedere dag zo'n 1600 vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug. Een federale rechter in de VS heeft een antisemitische aanklacht van de regering Trump tegen de Harvard Universiteit afgewezen. Volgens de rechter bewijzen de genoemde incidenten niet dat de universiteit de rechten van Joodse en Israëlische studenten systematisch schendt. De regering beschuldigde Harvard van het onvoldoende aanpakken van antisemitisme tijdens pro-Palestijnse protesten. President Trump pakt volgens hem al te linkse Amerikaanse universiteiten aan en Harvard verzet zich daar fel tegen. Een passagier van een Ryanair-vlucht is vorige maand bijna uit het vliegtuig gezogen nadat een raampje was ingeslagen door een onderdeel van de motor. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit NTSB. De man zat bij het raam en werd tot zijn schouders naar buiten gezogen. Andere passagiers wisten er nog terug het vliegtuig in te trekken. In de motor waren eerder al resten van vogels gevonden en nu wordt onderzocht waardoor het motoronderdeel van het toestel kon losraken. En Marokko heeft een grote politie- en legermacht ingezet aan de grens met de Spaanse exclave Ceuta om te voorkomen dat jongeren zaterdag weer massaal de grens oversteken. Ook Spanje stuurde al extra politie. Vorige maand bereikten naar schatting 80.000 Marokkanen al zwemmend of met bootjes de kust van Ceuta. Maar de meeste migranten zijn inmiddels weer teruggestuurd of zelf teruggegaan. Er zitten nu in de exclave nog zo'n 5.000 migranten zonder papieren, onder wie 1.900 minderjarigen. Het weer, het is de hele nacht warm met 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Overdag krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden. Daarna koelt het wat af. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelend, Gemert, Bakel op Omroep Peelrand. Woensdagavond was vanaf ongeveer 11 uur een ware vallende sterrenregen in de lucht in Beek en Donk zichtbaar. Veel waren er zichtbaar ook in de nacht. Dit was het beste te zien vanaf een goede donkere plek. Deze vallende sterren werden veroorzaakt door de Perseïde. Sommige vallende sterren gaven ook mooie kleuren in het lichtspoor, zoals groen en blauw. De komende dagen is het ook nog mogelijk om te zien, al is het de echte piek na woensdagnacht wel af. In december komt er een nieuwe ronde aan van de Geminiden. In Gemert zijn de hulpdiensten donderdagmiddag gealarmeerd voor een ongeval aan de Sint-Anna-straat. Daar bleek een fietser te zijn aangereden door een automobilist die hierbij ten val kwam. Ze is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel en daarna overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere controle. De Aziatische horenaar is een wespensoort die van nature niet in Nederland voorkomt. Toch is deze steeds vaker te zien, ook in de gemeente Gemert-Bakel. De nesten zijn in deze periode zo groot als een skippiebal en hangen hoog in de boom wel op zo'n 20 meter. Wie er zo'n nest ziet, kan hiervoor de gemeente waarschuwen. Het afgelopen jaar viel in veel delen van Brabant minder regen dan normaal. 2026 behoorde inmiddels tot de drie droogste jaren ooit gemeten. Het grondwater daalde op veel plekken tot een laag niveau. De waterschappen roepen dan ook op zuinig te blijven omgaan met kostbare grondwater. Naast dat steeds meer sloten en beken onder peil staan of droogvallen zelfs, zijn ook de grondwaterstanden in het gebied uitzonderlijk laag. Stuwen zijn dus heel belangrijke mechanismen om de waterkwaliteit op peil te houden, vissterfte te voorkomen en de natuur te beschermen. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
4: OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. De Amerikanen dreigen Iran economisch ongekend streng te isoleren. Volgens de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, volgen er komende week nieuwe maatregelen. De combinatie van economische druk en de blokkade in de straat van Hormuz moet er volgens Bessent voor zorgen dat niets de Iraanse havens nog in of uit kan. Volgens vicepresident Vance is het verlagen van de olie- en benzineprijzen voor de Amerikaanse burgers nu de belangrijkste prioriteit. In het bosgebied tussen Elst en Veenendaal woedt op dit moment een natuurbrand. Volgens de veiligheidsregio Utrecht gaat het om een deel van de Remmerdense heide. Het vuur beslaat zo'n 4500 vierkante meter en er zijn twee bosbrandbestrijdingspelotons ingezet. Verder wordt met watertransporteenheden extra bluswater naar het gebied gebracht. De brandweer blijft tot nader order ter plaatse bij de natuurbrand. In Frankrijk is een tiener van 15 opgepakt in verband met de dood van twee brandweermannen vorige maand. Ook zijn 22-jarige broer werd aangehouden, maar die mocht later weer naar huis. Waar de tiener precies van wordt verdacht, is niet duidelijk. De brandweermannen kwamen op 21 juli op een melding af van een brand in een dennenbos. Omdat het vuur razendsnel om zich heen greep, werden ze ingesloten en konden ze niet meer ontkomen. De spuitgasten zijn postuum onderscheiden. In Oosterhout in Brabant is vannacht een man in een woning gewond geraakt bij een steekpartij. Het slachtoffer was aanspreekbaar. Hij is voor verdere behandeling naar een ziekenhuis gebracht. Vanwege de ernst van de situatie is ook een traumahelikopter ingezet. Naar de verdachte van het steekincident wordt nog gezocht. De toedracht van de steekpartij in Oosterhout wordt door de politie verder onderzocht. Het weer. Iets minder drukkend, maar opnieuw tropisch met pieken rond de 38 graden bij een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De brandweer is in de nacht van woensdag op donderdag gealarmeerd voor een woningbrand aan de PC Hoofdstraat in Gemert. Daar woedde een felle brand in de badkamer. Volgens een bewoner begon een voerboot die aan de oplader lag vlam te vatten. Toen hij de boot in de badkuip gooide om te blussen, ontplofte de accu wat een felle brand veroorzaakte. De bewoners vluchtten de woning uit en belden de brandweer. Zij schaalden snel op naar een middelbrand en kregen het vuur onder controle. Niemand raakte gewond. De bewoners moesten de nacht elders doorbrengen. Woensdagavond was vanaf ongeveer 11 uur een ware vallende sterrenregen in de lucht in Beek en Donk zichtbaar. Veel waren er zichtbaar ook in de nacht. Dit was het beste te zien vanaf een goede donkere plek. Deze vallende sterren werden veroorzaakt door de Perseïde. Sommige vallende sterren gaven ook mooie kleuren. Het lichtspoor was groen en blauw. De komende dagen is het ook nog mogelijk om te zien, al is het de echte piek na woensdagnacht wel af. In december komt er een nieuwe ronde aan van de Geminiden. Op zondag 30 augustus vindt de Zeven Dorpentocht plaats in Gemert-Bakel. Dit fietsevenement neemt u mee langs alle zeven kernen van de gemeente Gemert-Bakel, De Mortel, Handel, Elsendorp, De Rips en Milhezen. Deelnemers kunnen starten tussen 10 en 12. De finish dient gehaald te zijn voor 4 uur. Er zijn verschillende startlocaties binnen de gemeente. De route is zo divers dat een keuze maken niet zal meevallen. Kinderen tot en met 12 jaar doen gratis mee. Een gezellig evenement voor het hele gezin en verken op een sportieve manier de prachtige omgeving. De Aziatische horenaar is een wespensoort die van nature niet in Nederland voorkomt. Toch is deze steeds vaker te zien, ook in de gemeente Gemert-Bakel. De nesten zijn in deze periode zo groot als een skippiebal en hangen hoog in de boom wel op zo'n 20 meter. Wie er zo'n nest ziet, kan hiervoor de gemeente waarschuwen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Zware regenval heeft in het oosten van Japan zeker 4 mensen het leven gekost. Ook wordt er nog iemand vermist. In de prefectuur Chiba, net ten oosten van Tokio, viel in één etmaal 360 mm regen. In verband met mogelijke aardverschuivingen moeten ruim 126.000 mensen uit het gebied vertrekken. Straten en spoorwegen staan blank en zeker 25.000 huishoudens zitten zonder stroom. Op vliegveld Tokio Narita zijn zo'n 7.000 reizigers gestrand tijdens de drukste Japanse vakantietijd. Luchthavenpersoneel deelt dekens, eten en drinken uit. De Amerikanen dreigen Iran economisch ongekend streng te isoleren. Volgens de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, volgen er komende week nieuwe maatregelen. De combinatie van economische druk en de blokkade in de straat van Hormuz moet er volgens Bessent voor zorgen dat niets de Iraanse havens nog in of uit kan. Volgens vicepresident Vance is het verlagen van de olie- en benzineprijzen voor de Amerikaanse burgers nu de belangrijkste prioriteit. In het bosgebied tussen Elst en Veenendaal woedt op dit moment een natuurbrand. Volgens de veiligheidsregio Utrecht gaat het om een deel van de Remmerdense heide. Het vuur beslaat zo'n 4500 vierkante meter en er zijn 2 bosbrandbestrijdingspelotons ingezet. Verder wordt met watertransporteenheden extra bluswater naar het gebied gebracht. De brandweer blijft tot nader order ter plaatse bij de natuurbrand. In Frankrijk is een tiener van 15 opgepakt in verband met de dood van 2 brandweermannen vorige maand. Ook zijn 22-jarige broer werd aangehouden, maar die mocht later weer naar huis. Waar de tiener precies van wordt verdacht, is niet duidelijk. De brandweermannen kwamen op 21 juli op een melding af van een brand in een dennenbos. Omdat het vuur razendsnel om zich heen greep, werden ze ingesloten en konden ze niet meer ontkomen. De spuitgasten zijn postuum onderscheiden. Het weer. Iets minder drukkend, maar opnieuw tropisch met pieken rond de 38 graden bij een matige westenwind. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De brandweer is in de nacht van woensdag op donderdag gealarmeerd voor een woningbrand aan de PC Hoofdstraat in Gemert. Daar woedde een felle brand in de badkamer. Volgens een bewoner begon een voerboot die aan de oplader lag vlam te vatten. Toen hij de boot in de badkuip gooide om te blussen, ontplofte de accu wat een felle brand veroorzaakte. De bewoners vluchtten de woning uit en belden de brandweer. Zij schaalden snel op naar een middelbrand en kregen het vuur onder controle. Niemand raakte gewond. De bewoners moesten de nacht elders doorbrengen. Woensdagavond was vanaf ongeveer 11 uur een ware vallende sterrenregen in de lucht in Beek en Donk zichtbaar. Veel waren er zichtbaar ook in de nacht. Dit was het beste te zien vanaf een goede donkere plek. Deze vallende sterren werden veroorzaakt door de Perseïde. Sommige vallende sterren gaven ook mooie kleuren. Het lichtspoor was groen en blauw. De komende dagen is het ook nog mogelijk om te zien, al is het de echte piek na woensdagnacht wel af. In december komt er een nieuwe ronde aan van de Geminide. De Aziatische horenaar is een wespensoort die van nature niet in Nederland voorkomt. Toch is deze steeds vaker te zien, ook in de gemeente Gemert-Bakel. De nesten zijn in deze periode zo groot als een skippiebal en hangen hoog in de boom wel op zo'n 20 meter. Wie er zo'n nest ziet, kan hiervoor de gemeente waarschuwen. In Gemert zijn de hulpdiensten donderdagmiddag gealarmeerd voor een ongeval aan de Sint-Anna-straat. Daar bleek een fietser te zijn aangereden door een automobilist die hierbij ten val kwam. Ze is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel en daarna overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere controle. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. That's the power of love. Jaren 70. Zero's.
4: Anderen stoppen. Gaan wij verder. OSR 920.
5: OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Klaar wakker.

Pumpkin aan het begin van Klaarwakker op vrijdag 14 augustus. Van harte welkom. Laatste werkdag van de week. Jawel, het weekend komt dichterbij. Dus daar hebben we sowieso zin in. We hebben ook zin in de muziek van Queen.

0: Rain Me In, Sam Fender en Olivia Dean tezamen uit de hitparades van dit moment. Het weer dan weer van 20 jaar geleden, 14 augustus 2006 dus. Het was half bewolkt toen met een enkele bui in de namiddag. De maximum temperatuur was 22 graden, 's nachts was dat 14. De wind die blies uit het westen en in de avond werd het droog.
1: Iedere ochtend lekker wakker worden. Klaar wakker. Ronnie Thijssen.

0: Met een kopje koffie in de hand luisterden wij naar Mantronics en Got to Have Your Love. En ook Giorgio Moroder nog met From Here to Eternity. De headlines van het nieuws die zijn onderweg.
1: When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Zware regenval heeft in het oosten van Japan zeker 4 mensen het leven gekost. Ook wordt er nog iemand vermist. De Amerikanen dreigen Iran economisch ongekend streng te isoleren. Volgens de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, volgen er komende week nieuwe maatregelen. In het bosgebied tussen Elst en Veenendaal woedt op dit moment een natuurbrand. Volgens de veiligheidsregio Utrecht gaat het om een deel van de Remmerdense heide. In Frankrijk is een tiener van 15 opgepakt in verband met de dood van 2 brandweermannen vorige maand. Ook zijn 22-jarige broer werd aangehouden, maar die mocht later weer naar huis. Het weer. Iets minder drukkend, maar opnieuw tropisch met pieken rond de 38 graden bij een matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: Meer dan 6 decennia hits. Jij hoort bij ons. Hoort bij

You Remind Me met Nickelback en Lady Writer van de Dire Straits hier op jouw station. We gaan naar het archiefnieuws van de maand augustus. 1955 is het jaartal. De Nederlandse regering besluit tot de aanleg van het Deltawerken. Dat was het nieuws uit dat jaar. En in Rotterdam wordt de nieuwe Erasmusbrug officieel geopend in 1996. En tenslotte een brand in een flatgebouw in Den Haag eist in 2016 twee levens. En de sportvraag van vandaag: welke Nederlandse voetballer speelde in augustus 1986 zijn eerste wedstrijd voor het Nederlands elftal?

Taylor Swift. All of the girls you loved before. Taylor Swift ziet. Maar goed, blijf doen. Het maakt niet zoveel uit wat ze doet. Of ze nou trouwt of een nieuw nummer maakt. Het zijn allemaal hits eigenlijk. Het was trouwens Marco van Basten die in augustus 1986 zijn eerste wedstrijd voor het Nederlands elftal speelde. Lang geleden alweer ondertussen. Goedemorgen, dit is OSR 920 trouwens. Klaar wakker, heet het programma als je voor de eerste keer luistert. Dit is Jackie Graham.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Zware regenval heeft in het oosten van Japan zeker 4 mensen het leven gekost. Ook wordt er nog iemand vermist. In de prefectuur Chiba, net ten oosten van Tokio, viel in één etmaal 360 mm regen. In verband met mogelijke aardverschuivingen moeten ruim 126.000 mensen uit het gebied vertrekken. Straten en spoorwegen staan blank en zeker 25.000 huishoudens zitten zonder stroom. Op vliegveld Tokio-Narita zijn zo'n 7.000 reizigers gestrand tijdens de drukste Japanse vakantietijd. Luchthavenpersoneel deelt dekens, eten en drinken uit. De Amerikanen dreigen Iran economisch ongekend streng te isoleren. Volgens de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, volgen er komende week nieuwe maatregelen. De combinatie van economische druk en de blokkade in de straat van Hormuz moet er volgens Bessent voor zorgen dat niets de Iraanse havens nog in of uit kan. Volgens vicepresident Vance is het verlagen van de olie- en benzineprijzen voor de Amerikaanse burgers nu de belangrijkste prioriteit. In het bosgebied tussen Elst en Veenendaal woedt op dit moment een natuurbrand. Volgens de veiligheidsregio Utrecht gaat het om een deel van de Remmerdense heide. Het vuur beslaat zo'n 4500 vierkante meter en er zijn 2 bosbrandbestrijdingspelotons ingezet. Verder wordt met watertransporteenheden extra bluswater naar het gebied gebracht. De brandweer blijft tot nader order ter plaatse bij de natuurbrand. In Frankrijk is een tiener van 15 opgepakt in verband met de dood van 2 brandweermannen vorige maand. Ook zijn 22-jarige broer werd aangehouden, maar die mocht later weer naar huis. Waar de tiener precies van wordt verdacht, is niet duidelijk. De brandweermannen kwamen op 21 juli op een melding af van een brand in een dennenbos. Omdat het vuur razendsnel om zich heen greep, werden ze ingesloten en konden ze niet meer ontkomen. De spuitgasten zijn postuum onderscheiden. Het weer. Iets minder drukkend, maar opnieuw tropisch met pieken rond de 38 graden bij een matige westenwind. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakelen op Omroep Peelrand. Hengelsportvereniging Het Sluisje en Sportvisunie organiseren op zondag 23 augustus bij Visvijver Het Luitelaar in Nieshout een jeugdvis-event voor kinderen van 8 tot en met 14 jaar. Het duurt van 9:30 tot 13:30. Deelnemers leren vissen onder begeleiding van ervaren sportvissers. Hengels, aas en voer zijn aanwezig. Na afloop krijgen de kinderen een gratis hengel mee naar huis. Ook leren de kinderen hoe zij verantwoord omgaan met een gevangen vis. Verder kunnen deelnemers werpen op de targets en oefenen met een grote vis op een visdrill simulator. Het afgelopen jaar viel in veel delen van Brabant minder regen dan normaal. 2026 behoorde inmiddels tot de 3 droogste jaren ooit gemeten. Het grondwater daalde op veel plekken tot een laag niveau. De waterschappen roepen dan ook op zuinig te blijven omgaan met kostbare grondwater. Naast dat steeds meer sloten en beken onder peil staan of droogvallen zelfs, zijn ook de grondwaterstanden in het gebied uitzonderlijk laag. Stuwen zijn dus heel belangrijke mechanismen om de waterkwaliteit op peil te houden, vissterfte te voorkomen en de natuur te beschermen. De brandweer is in de nacht van woensdag op donderdag gealarmeerd voor een woningbrand aan de PC Hoofdstraat in Geemert. Daar woedde een felle brand in de badkamer. Volgens een bewoner begon een voerboot die aan de oplader lag vlam te vatten. Toen hij de boot in de badkuip gooide om te blussen, ontplofte de accu wat een felle brand veroorzaakte. De bewoners vluchtten de woning uit en belden de brandweer. Zij schaalden snel op naar een middelbrand en kregen het vuur onder controle. Niemand raakte gewond. De bewoners moesten de nacht elders doorbrengen. De Aziatische horenaar is een wespensoort die van nature niet in Nederland voorkomt. Toch is deze steeds vaker te zien, ook in de gemeente Geemert-Bakel. De nesten zijn in deze periode zo groot als een skippiebal en hangen hoog in de boom wel op zo'n 20 meter. Wie er zo'n nest ziet, kan hiervoor de gemeente waarschuwen. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Klare wakker.

Bij Wamba en Thumping en als nou, vrolijke en opbeurende opener van Klaarwakker deel 2 op vrijdag. Leuk toch net voor het weekend zo. Van harte welkom terug. Je kent de onderdelen, straks ook het instrumentaaltje en zijn verhaaltje.

0: James Brown en zijn seksmachine. We gaan naar 2 van 1 toe. Daarin vandaag Aretha Franklin. Straks Think, ken je allemaal. En Spanish Harlem is ook een bekende.
1: Eén artiest, twee nummers. Dit is 2 van 1. 2 van 1.

Yeah.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Zware regenval heeft in het oosten van Japan zeker 4 mensen het leven gekost. Ook wordt er nog iemand vermist. De Amerikanen dreigen Iran economisch ongekend streng te isoleren. Volgens de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, volgen er komende week nieuwe maatregelen. In het bosgebied tussen Elst en Veenendaal woedt op dit moment een natuurbrand. Volgens de veiligheidsregio Utrecht gaat het om een deel van de Remmerdense heide. In Frankrijk is een tiener van 15 opgepakt in verband met de dood van 2 brandweermannen vorige maand. Ook zijn 22-jarige broer werd aangehouden, maar die mocht later weer naar huis. Het weer, iets minder drukkend, maar opnieuw tropisch met pieken rond de 38 graden bij een matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: Bij ons.

0: Snowy White met The Bird of Paradise. Het blijft toch mooi. Het is vrijdag, dus...
1: Instrumentaaltje en zijn verhaaltje.
0: En daarin dit keer een nummer uit 1977. The Furball Dance van de Brick House en Rustic Brass Band. De beroemde Britse brass band nam deze opname in 1977 op. Bandleider Peter Borgs arrangeerde de traditioneel Cornische volksmuziek in een krachtige opzwepende stijl. De opname werd een hit in het Verenigd Koninkrijk door de komst van de Northern Soul scene. Het succes bracht brass band muziek op een unieke manier onder de aandacht van het grote publiek.

D-set en My Bellamy hier bij ons. En natuurlijk het instrumentaaltje is een verhaaltje, de Frugal Dance van de Rick House en Rustic Brass Band. Heerlijk nummer en dat zullen we vaker laten horen. Dit is Earth, Wind & Fire en Fats & Small. Do you

Wat een manier om door te gaan. What a way to die. Nona die bezong het. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Klaar Wakker voor deze week. Het zit erop. Maandagmorgen om 7 uur zijn we er weer. Voor nu een heel fijn weekend. En we gaan er leuk uit met ABBA.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Deze week op Omroep Peelrand TV.
2: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
1: Bekijk het op tv, online en alle social media. Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben boven Letland een vermoedelijk Oekraïense drone neergehaald. Die zou door Russische elektronische oorlogvoering uit koers zijn geraakt. 2 maanden geleden werd ook al een drone onderschept boven Letland. Dat land is zowel lid van de EU als van de NAVO. De Baltische staten melden vaker inbreuk op hun luchtruim sinds de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De tussentijdse parlementsverkiezingen in het Britse kiesdistrict Clacton-on-Sea zijn, zoals verwacht, gewonnen door Reform UK-leider Nigel Farage. Hij krijgt daarmee zijn zetel terug in het Britse lagerhuis. Ruim een maand geleden trad hij af na kritiek op zijn financiën. Farage is in opspraak vanwege een niet opgegeven donatie van 5 miljoen pond van een crypto-miljardair. Mocht Farage de regels inderdaad hebben overtreden, dan kan hij zijn parlementszetel alsnog verliezen. Op de Arabische Zee bij Oman voltrekt zich een natuurramp. De uit een gestrande tanker lekkende olievlek heeft het vasteland bereikt. De olievlek is ongeveer even groot als de provincie Limburg. De olie kwam op 21 juni vrij toen een tanker strandde bij een natuurreservaat voor de kust van Oman. Het schip had 800.000 vaten olie aan boord. Mogelijk is het schip aangevallen waarbij een explosie ontstond. De olievlek had vrij spel omdat die pas 2 weken later werd ontdekt. De natuurbrand op de Remmerdense Heide tussen Elst en Veenendaal is onder controle. Dat meldt de veiligheidsregio Utrecht. Het vuur brak in de loop van de nacht uit en besloeg een gebied van 4500 vierkante meter. Het nablussen van de laatste smeulende plekken kan volgens de brandweer nog wel enige tijd gaan duren. Het weer iets minder drukkend, maar het wordt opnieuw tropisch warm met uitschieters rond de 38 graden en een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Hengelsportvereniging Het Sluisje en Sportvisunie organiseren op zondag 23 augustus bij Visvijver Het Luitelaar in Lieshout een jeugdvis-event voor kinderen van 8 tot en met 14 jaar. Het duurt van 9:30 tot 13:30. Deelnemers leren vissen onder begeleiding van ervaren sportvissers. Hengels, aas en voer zijn aanwezig. Na afloop krijgen de kinderen een gratis hengel mee naar huis. Ook leren de kinderen hoe zij verantwoord omgaan met een gevangen vis. Verder kunnen deelnemers werpen op de targets en oefenen met een grote vis op een visdrill simulator. De Aziatische horenaar is een wespensoort die van nature niet in Nederland voorkomt. Toch is deze steeds vaker te zien, ook in de gemeente Gemert-Bakel. De nesten zijn in deze periode zo groot als een skippiebal en hangen hoog in de boom wel op zo'n 20 meter. Wie er zo'n nest ziet, kan hiervoor de gemeente waarschuwen. Woensdagavond was vanaf ongeveer 11 uur een ware vallende sterrenregen in de lucht in Beek en Donk zichtbaar. Veel waren er zichtbaar ook in de nacht. Dit was het beste te zien vanaf een goede donkere plek. Deze vallende sterren werden veroorzaakt door de Perseïde. Sommige vallende sterren gaven ook mooie kleuren. Het lichtspoor was groen en blauw. De komende dagen is het ook nog mogelijk om te zien, al is het de echte piek na woensdagnacht wel af. In december komt er een nieuwe ronde aan van de Geminiden. Op zondag 30 augustus vindt de Zeven Dorpentocht plaats in Gemert-Bakel. Dit fietsevenement neemt u mee langs alle 7 kernen van de gemeente Gemert-Bakel, De Mortel, Handel, Elsendorp, De Rips en Milhezen. Deelnemers kunnen starten tussen 10 en 12. De finish dient gehaald te zijn voor 4 uur. Er zijn verschillende startlocaties binnen de gemeente. De route is zo divers dat een keuze maken niet zal meevallen. Kinderen tot en met 12 jaar doen gratis mee. Een gezellig evenement voor het hele gezin en verken op een sportieve manier de prachtige omgeving. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boeken en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
5: OSR 920.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: Softcell en Tears Run Brings. Goedemorgen, van harte welkom. Het is vrijdagochtend 14.08.2026 tot 12 uur zit Muziekfabriek. Je bent van harte welkom. Dankjewel Ronnie Thijs voor de afgelopen week klaar wakker. Je hoort hem aanstaande maandag weer, maar hij is alweer weekend aan het vieren. Protest en onderbroken vakanties voor de politici om intrekken van de vergunning van de boeren. En de naam van Trump die keert weer terug op het Kennedy Center. Ja, hij is 2 maanden geleden verwijderd en hij keert weer terug. Dus ik hoop dat ze de oude letters nog bewaard hebben. Hoeven ze die in ieder geval niet meer opnieuw te maken. Tot de 12 uur Muziekfabriek. Platen zijn verhaal, leuke berichten, de verjaardagskalender. Het komt allemaal voorbij. Oh ja, de beste muziek.
1: Ben van Rio.

Iets heel lang geleden een remix gemaakt. Dit was het origineel van Eiffel 65 en Blue, Dabba Dee, Dabba Da, The Kings hadden we en Dandy. Nou, moeten we het nog over het weer hebben? Ja, gaan we toch even doen. Vandaag is het zeer heet. Vanmiddag 35 tot lokaal 37 graden. Door een lage luchtvochtigheid voelt de hitte nog enigszins draaglijk aan. De zon schijnt en er drijven sluierwolken over het land. In het weekend wordt het op zaterdagmorgen dus nog broeierig warm, 28, 29 graden. Maar op zondag is het maximaal 23 à 24 graden en is het een stuk aangenamer. Er is een mix van wolken, zon en een bui. En volgende week is het dagelijks zo'n 24 graden in onze regio. En is het een beetje wisselend weer. Er is geregeld zon en soms komt het tot een bui.

0: Tom Jones. Love Me Tonight. Agnetha Veldskok van ABBA destijds en Wrap Your Arms Around Me. Tijd voor Jan Smit, jij en ik.
1: Ik zie jou.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Bij onze oosterburen wordt een heel dorp geëvacueerd vanwege een naderende natuurbrand. Het gaat om het dorpje Gai, ten oosten van Aken, op enkele tientallen kilometers van Nederland. Alle 1800 inwoners moeten onmiddellijk vertrekken. Ze mogen alleen paspoort, medicatie en andere noodzakelijke spullen meenemen. De vlammen zijn de huizen tot op 400 meter genaderd. Ook Grozjow, een plaats ten zuiden van de brand, loopt gevaar. Daar geldt nu nog geen evacuatiebevel. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben boven Letland een vermoedelijk Oekraïense drone neergehaald. Die zou door Russische elektronische oorlogvoering uit koers zijn geraakt. 2 maanden geleden werd ook al een drone onderschept boven Letland. Dat land is zowel lid van de EU als van de NAVO. De Baltische staten melden vaker inbreuk op hun luchtruim sinds de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De tussentijdse parlementsverkiezingen in het Britse kiesdistrict Clacton-on-Sea zijn, zoals verwacht, gewonnen door Reform UK-leider Nigel Farage. Hij krijgt daarmee zijn zetel terug in het Britse lagerhuis. Ruim een maand geleden trad hij af na kritiek op zijn financiën. Farage is in opspraak vanwege een niet opgegeven donatie van 5 miljoen pond van een crypto-miljardair. Mocht Farage de regels inderdaad hebben overtreden, dan kan hij zijn parlementszetel alsnog verliezen. Bewoners en toeristen in Kroatië zijn op de vlucht voor naderende natuurbranden. Verschillende populaire badplaatsen aan de Adriatische Zee zijn getroffen en de boulevards zijn afgesloten. Er zijn geen gewonden. Het dorpje Marosici, ten zuiden van de stad Split, is volledig ontruimd. Het bestrijden van de brand is moeilijk vanwege de droogte, hitte en de harde wind. De Kroatische politie denkt dat de natuurbranden zijn aangestoken. Binnen 2 dagen ontstond op 17 plaatsen brand. Het weer iets minder drukkend, maar het wordt opnieuw tropisch warm met uitschieters rond de 38 graden en een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert Bakelen op Omroep Peelrand. Het afgelopen jaar vielen veel delen van Brabant minder regen dan normaal. 2026 behoorde inmiddels tot de 3 droogste jaren ooit gemeten. Het grondwater daalde op veel plekken tot een laag niveau. De waterschappen roepen dan ook op zuinig te blijven omgaan met kostbare grondwater. Naast dat steeds meer sloten en beken onder peil staan of droogvallen zelfs, zijn ook de grondwaterstanden in het gebied uitzonderlijk laag. Stuwen zijn dus heel belangrijke mechanismen om de waterkwaliteit op peil te houden, vissterfte te voorkomen en de natuur te beschermen. Op zondag 30 augustus vindt de 7 dorpentocht plaats in Gemert-Bakel. Dit fietsevenement neemt u mee langs alle 7 kernen van de gemeente Gemert-Bakel, De Mortel, Handel, Elsendorp, De Rips en Milhezen. Deelnemers kunnen starten tussen 10 en 12. De finish dient gehaald te zijn voor 4 uur. Er zijn verschillende startlocaties binnen de gemeente. De route is zo divers dat een keuze maken niet zal meevallen. Kinderen tot en met 12 jaar doen gratis mee. Een gezellig evenement voor het hele gezin en verkennen op een sportieve manier de prachtige omgeving. Hengelsportvereniging Het Sluisje en Sportvisunie organiseren op zondag 23 augustus bij Visvijver Het Luitelaar in Nieshout een jeugdvis-event voor kinderen van 8 tot en met 14 jaar. Het duurt van 9:30 tot 13:30. Deelnemers leren vissen onder begeleiding van ervaren sportvissers. Hengels, aas en voer zijn aanwezig. Na afloop krijgen de kinderen een gratis hengel mee naar huis. Ook leren de kinderen hoe zij verantwoord omgaan met een gevangen vis. Verder kunnen deelnemers werpen op de targets en oefenen met een grote vis op een visdrill simulator. De Aziatische horenaar is een wespensoort die van nature niet in Nederland voorkomt. Toch is deze steeds vaker te zien, ook in de gemeente Gemert-Bakel. De nesten zijn in deze periode zo groot als een skippiebal en hangen hoog in de boom wel op zo'n 20 meter. Wie er zo'n nest ziet, kan hiervoor de gemeente waarschuwen. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in 1 keer via 1 betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Muziekfabriek.
0: Ben van Riel.

0: kust.
1: Aan de Zeeuwse kust. Bluff, een van de eerste hitwerkjes.
2: Ben van Riel.
1: Vandaag is het zeer heet met in de middag 35 tot 37 graden. Goedemorgen.

Babies, it's a piece of the action. Einde van de jaren 70, begin van de jaren 80. Met Bianco en Don't Blame It on That Girl. Eigenlijk is hier alleen de hele lange versie heel erg mooi van, maar we doen het vandaag even met de korte. Ik heb het over Michael Kiwanuka, Cold Little Heart, op OSR 920.

0: Kane, Them Those Eyes. Het is een beetje rustig rondom deze formatie. Wie weet gaan ze binnenkort weer wat nieuws uitbrengen. Ned Miller uit de jaren 60. From a Jack to a King. Het is tijd voor...
1: De plaat en zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Het is altijd hetzelfde. Iedere generatie zet zich af tegen de vorige. Elke zoon ligt overhoop met zijn vader en dat levert bij allebei een hoop frustraties op. Als jongen voelde ik me een soort gevangene van alles wat mijn vader belangrijk vond in het leven. Ik zat gevangen tussen wat ik zelf wilde en wat mijn vader van me verlangde. Nu is het te laat. Het enige dat er nog is zijn een paar verfrommelde stukjes papier. Daar schreef ik destijds de gedachten op die ik voor mijn vader geheim wilde houden. En ik heb natuurlijk nog de herinneringen aan de gesprekken die we samen hadden. Gesprekken die meestal eindigden in ruzie. Ik begreep weinig van de dingen die hij zei, terwijl hij zijn ideeën zo logisch vond dat hij niet de moeite wilde nemen om ze me uit te leggen. Het leek wel alsof we allebei een andere taal spraken. Het enige waar we mee bezig waren was met het verdedigen van onze eigen mening. En door die tweestrijd bleef er niet veel meer over dan verbittering. En op de ochtend dat hij overleed was ik er niet eens bij. Ik heb hem nooit meer in zijn ogen kunnen kijken en kunnen zeggen hoeveel ik van hem hield. Later dat jaar werd mijn eerste kindje geboren. Tijdens de geboorte dacht ik heel even dat mijn vader bij me was. Het leek net alsof ik zijn stem hoorde dwars door het gehuil van die kleine heen. Ik zou willen dat ik mijn vader luid en duidelijk had kunnen zeggen hoeveel ik om hem gaf en hoe dankbaar ik hem ben voor zijn opvoeding. Want ook al heb je je vader niet voor het uitkiezen, hij heeft het beste met je voor. En als hij overlijdt is het te laat om dat onder ogen te zien. Ik zou willen dat ik dat in de gaten had gehad in de jaren dat hij nog leefde.

in zwart-wit uitgezonden worden. Ja, het blijft een vreemde dame hoor. Grace Jones en Nipple to the Bottle. Luisa Fernandez en Give Love a Second Chance. We hadden ook nog Mike and the Mechanics, al zijn er de Platinum Verhaal en The Living Years. Even naar James Bond. 007. Charlie Bessie. Goldfinger.

Mooi, hè? Ah, Kate Bush en The Man with a Child in His Eyes. Shirley Bassey en Goldfinger. Nieuws komt eraan van 11 uur. Tot die tijd, The Mavericks and All You Ever Do Is Bring Me Down.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Op de A59 ter hoogte van het Brabantse Hees zijn twee doden gevallen bij een ongeluk met vier auto's. Ook zijn er meerdere gewonden. Het gebeurde in de start van een file, veroorzaakt door protesterende boeren. Wat zich precies heeft afgespeeld is onduidelijk. De politie onderzoekt of de aanwezigheid van tractoren een rol heeft gespeeld. De A59 is tussen Paalgraven en Nuland tot nader order dicht. Verkeer wordt omgeleid. Na 8 maanden ziekenhuis is ook het laatste slachtoffer van de brand in het Zwitserse Grand Montana weer thuis. De 17-jarige Francesca werd al die tijd in Milaan behandeld aan haar brandwonden. De brand ontstond tijdens Oud en Nieuw in een café in het skioord. Vermoedelijk hebben geluidswerende matten aan het plafond door ijsfonteinen vlam gevat. De brand eiste 41 levens, 119 mensen raakten gewond. Er loopt nog een strafrechtelijk onderzoek tegen de uitbater van het café. In Alphen aan de Rijn is gisteravond een explosief afgegaan in een woonwijk ter hoogte van een hypotheekadviseur. Door de knal sprong een ruit. De politie is op zoek naar verdachten en heeft tussen het glas een rode buis gevonden. Boven de hypotheekwinkel bevinden zich woningen. Niemand hoefde te worden geëvacueerd. Wel werden enkele straten in Alphen aan de Rijn afgezet. Bij onze oosterburen wordt een heel dorp geëvacueerd vanwege een naderende natuurbrand. Het gaat om het dorpje Gai ten oosten van Aken op enkele tientallen kilometers van Nederland. Alle 1800 inwoners moeten onmiddellijk vertrekken. Ze mogen alleen paspoort, medicatie en andere noodzakelijke spullen meenemen. De vlammen zijn de huizen op 400 meter genaderd. Ook Grosjeau, een plaats ten zuiden van de brand, loopt gevaar. Daar geldt alleen nog geen evacuatiebevel. Het weer iets minder drukkend, maar het wordt opnieuw tropisch warm met uitschieters rond de 38 graden en een matige westenwind. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regio Break.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De brandweer is in de nacht van woensdag op donderdag gealarmeerd voor een woningbrand aan de PC Hoofdstraat in Gemert. Daar woedde een felle brand in de badkamer. Volgens een bewoner begon een voerboot die aan de oplader lag vlam te vatten. Toen hij de boot in de badkuip gooide om te blussen, ontplofte de accu wat een felle brand veroorzaakte. De bewoners vluchtten de woning uit en belden de brandweer. Zij schaalden snel op naar een middelbrand en kregen het vuur onder controle. Niemand raakte gewond. De bewoners moesten de nacht elders doorbrengen. Woensdagavond was vanaf ongeveer 11 uur een ware vallende sterrenregen in de lucht in Beek en Donk zichtbaar. Veel waren er zichtbaar ook in de nacht. Dit was het beste te zien vanaf een goede donkere plek. Deze vallende sterren werden veroorzaakt door de Perseïde. Sommige vallende sterren gaven ook mooie kleuren. Het lichtspoor was groen en blauw. De komende dagen is het ook nog mogelijk om te zien, al is het de echte piek na woensdagnacht wel af. In december komt er een nieuwe ronde aan van de Geminide. In Gemert zijn de hulpdiensten donderdagmiddag gealarmeerd voor een ongeval aan de Sint-Anna-straat. Daar bleek een fietser te zijn aangereden door een automobilist die hierbij ten val kwam. Ze is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel en daarna overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere controle. Hengelsportvereniging Het Sluisje en Sportvisunie organiseren op zondag 23 augustus bij Visvijver Het Luitelaar in Nieshout een jeugdvis-event voor kinderen van 8 tot en met 14 jaar. Het duurt van 9:30 tot 13:30. Deelnemers leren vissen onder begeleiding van ervaren sportvissers. Hengels, aas en voer zijn aanwezig. Na afloop krijgen de kinderen een gratis hengel mee naar huis. Ook leren de kinderen hoe zij verantwoord omgaan met een gevangen vis. Verder kunnen deelnemers werpen op de targets en oefenen met een grote vis op een visdrill simulator. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regio Break.
3: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
0: OSR 920.
4: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Muziekfabriek.
0: Ben van Riel.

0: Highway. Zeker nog The Trucks en The Girl Like You.
1: Ben van Riel.
0: Vandaag is het zeer heet. Vanmiddag 35 tot 37 graden. Maar vanaf morgen wordt het minder. Morgen 29 en zondag 24 graden. OSR 920. Welkom in Muziekfabriek. Tot om 12 uur ben ik nog bij je met Zo Direct. Even kijken. Oh ja, het goede doel komt eraan. Waar is hier de nooduitgang? Eerst DJ.

weken geleden waren ze in Schijndel, op Schijndel aan Zee. Zeer de moeite waard. Goede doel. En waar is hier de nooduitgang? Rachel Sweet en Baby hier op OSR 920. Je kent het van de Beatles, maar Silky heeft het ook gemaakt. You've got to hide your love away.

uit de 60s, Emotions. Why don't you take it live and selling the drama? Kijkend op mijn kalender, 14 augustus is vandaag Wereld Hagedissendag. Ja, wat je eraan hebt, weet ik niet, maar doe er iets mee.

Jaren 70 met G. Vincent Edwards en Thanks, Cockrabbit, No When Your Heart Is Weak, 14 augustus. Maar dan in 1962, na boorwerkzaamheden die 4 jaar geduurd hebben, ontmoeten Franse en Italiaanse arbeiders elkaar onder de Mont Blanc. In juli 1965 wordt de autotunnel in gebruik genomen.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Deze week op Omroep Peelrand TV.
3: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
2: Bekijk het op tv, online en alle social media. Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
4: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. De provincie Brabant moet de landelijke stikstofplannen van minister Van Essen meenemen in de afweging om boerenvergunningen in te trekken. Dat zei de landbouwminister van D66 voorafgaand aan de ministerraad. Van Essen verwijst onder meer naar zijn plannen om stikstofnormen in te voeren voor veehouders. De Provinciale Staten van Brabant zijn teruggekomen van reces voor een debat over de vergunningen. Boeren protesteerden vanochtend bij het provinciehuis. De politie heeft 12 mensen gevonden in de laadruimte van een vrachtwagen in Vlaardingen. Het voertuig stond op een bedrijventerrein. De mensen zijn aangehouden. Ook de chauffeur van de vrachtwagen is aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Een woordvoerder van de politie weet niet hoe het met de mensen gaat. Mochten ze zorg nodig hebben, dan wordt die gegeven. Over hun afkomst doet de politie geen uitspraken. Op de A59 ter hoogte van het Brabantse Hees zijn 2 doden gevallen bij een ongeluk met 4 auto's. Ook zijn er meerdere gewonden. De kettingbotsing vond plaats in de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren. Wat zich heeft afgespeeld is onduidelijk. De politie onderzoekt of de aanwezigheid van tractoren een rol heeft gespeeld. De A59 is tussen Paalgraven en Nuland tot nader order dicht. Verkeer wordt omgeleid. En na 8 maanden ziekenhuis is ook het laatste slachtoffer van de brand in het Zwitserse Crans-Montana weer thuis. De 17-jarige Francesca werd al die tijd in Milaan behandeld aan haar brandwonden. De brand ontstond tijdens Oud en Nieuw in een café in het skioord. Vermoedelijk hebben geluidswerende matten aan het plafond door ijsfonteinen vlam gevat. De brand eiste 41 levens, 119 mensen raakten gewond. Er loopt nog een strafrechtelijk onderzoek tegen de uitbater van het café. Het weer. Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
5: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De Aziatische horenaar is een wespensoort die van nature niet in Nederland voorkomt. Toch is deze steeds vaker te zien, ook in de gemeente Gemert-Bakel. De nesten zijn in deze periode zo groot als een skippiebal en hangen hoog in de boom wel op zo'n 20 meter. Wie er zo'n nest ziet, kan hiervoor de gemeente waarschuwen. Het afgelopen jaar viel in veel delen van Brabant minder regen dan normaal. 2026 behoort inmiddels tot de 3 droogste jaren ooit gemeten. Het grondwater daalde op veel plekken tot een laag niveau. De waterschappen roepen dan ook op zuinig te blijven omgaan met kostbare grondwater. Naast dat steeds meer sloten en beken onder peil staan of droogvallen zelfs, zijn ook de grondwaterstanden in het gebied uitzonderlijk laag. Stuwen zijn dus heel belangrijke mechanismen om de waterkwaliteit op peil te houden, vissterfte te voorkomen en de natuur te beschermen. Woensdagavond was vanaf ongeveer 11 uur een ware vallende sterrenregen in de lucht in Beek en Donk zichtbaar. Veel waren er zichtbaar ook in de nacht. Dit was het beste te zien vanaf een goede donkere plek. Deze vallende sterren werden veroorzaakt door de Perseïde. Sommige vallende sterren gaven ook mooie kleuren aan het lichtspoor, zoals groen en blauw. De komende dagen is het ook nog mogelijk om te zien, al is het de echte piek na woensdagnacht wel af. In december komt er een nieuwe ronde aan van de Geminiden. Op zondag 30 augustus vindt de 7 Dorpentocht plaats in Gemert-Bakel. Dit fietsevenement neemt u mee langs alle 7 kernen van de gemeente Gemert-Bakel, De Mortel, Handel, Elsendorp, De Rips en Milhezen. Deelnemers kunnen starten tussen 10 en 12. De finish dient gehaald te zijn voor 4 uur. Er zijn verschillende startlocaties binnen de gemeente. De route is zo divers dat een keuze maken niet zal meevallen. Kinderen tot en met 12 jaar doen gratis mee. Een gezellig evenement voor het hele gezin en verkennen op een sportieve manier de prachtige omgeving. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
6: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
2: OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Broodje OSR.
2: Leo van den Boom.

David Lee Roth. Dat is de man die we kennen van Van Halen. Je hoorde Just Like Paradise. De eerste plaats op deze vrijdagmiddag. Bijna weekend. Het is ook de laatste vrijdag trouwens van de bouwvak. Dus maandag, ja goed, eerst het weekend nog. Dat staat voor de deur. Daar kunnen we niet omheen natuurlijk. En weekend, dat heeft Ben Verriel. Die is de maandag weer met zijn muziekfabriek. Dat is zeker. Nu verder met muziek uit de jaren 80. Dit zijn de Pretenders. Goedemiddag.

En na ABBA en Roxette, de meest succesvolste groep vanuit dat land. Je hoorde Ace of Base uit 1993. Hun meest succesvolste plaat die ze hadden. The Wheel of Fortune. Daarvoor een plaat uit onze Nederlands hitlijst van dit moment. Je hoorde Bruno Mars en All My Soul. Wat een lekker swingend nummer is dat. Dit is Broodje OSR met nu G.

Give Me Everything, gemaakt door Pitbull, bijgestaan door Nejo, Afrojack en Nigel. Dus met z'n allen maken ze die plaat. Zometeen de hoofdpunten uit het Radio Nieuws. Daarbij ook de weersverwachting voor deze vrijdagmiddag. Daarvoor nog één plaat, niet zomaar eentje. De hit van Foreigner. I've got a

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De provincie Brabant moet de landelijke stikstofplannen van minister Van Essen meenemen in de afweging om boerenvergunningen in te trekken. Dat zei de landbouwminister van D66 voorafgaand aan de ministerraad. De politie heeft 12 mensen gevonden in de laadruimte van een vrachtwagen in Vlaardingen. De mensen zijn aangehouden. Ook de chauffeur van de vrachtwagen is aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Op de A59 ter hoogte van het Brabantse Hees zijn 2 doden gevallen bij een ongeluk met 4 auto's. De A59 is tussen Paalgraven en Nuland tot nader order dicht. Verkeer wordt omgeleid. En na 8 maanden ziekenhuis is ook het laatste slachtoffer van de brand in het Zwitserse Crans-Montana weer thuis. De 17-jarige Francesca werd al die tijd in Milaan behandeld aan haar brandwonden. Het weer. Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: Beleef de hit. OSR 920.
2: Broodje OSR.
3: Welcoming aboard Coconut Airways Flight 3722 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshments will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking until the aircraft.

En voor het mooie weer hoef je zeker niet naar Barbados. Je hoorde Typically Tropical op deze vrijdagmiddag. Ja, het is ongelooflijk warm, maar wat een temperaturen vandaag weer. Geniet ervan, doe het rustig aan en luister naar ons in 1920 met nu Raymond.

Twee platen van Landsbodem, zojuist de verstaanbare plaat van Marcel de Grote en Mark naar je kijken, gevolgd door Douwe Bob van nog niet zo lang geleden zojuist, en I Believe. En verder met Robin Gibb, het is de man die we kennen als zijn lid van de Bee Gees, samen met Barry en zijn tweelingbroer Maurice. Dit was zijn soloplaat in 1983 alweer, dit is Juliet.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Bij een grote natuurbrand in de buurt van de Kroatische kustplaats Omis zijn gisteren 36 gewonden gevallen. 7 van hen zijn zwaar gewond. Volgens nieuwszender N1 brak de brand uit in het dorpje Lokva Rogosnica, zo'n 25 kilometer ten oosten van Split. Meerdere huizen en auto's zijn uitgebrand. De brandweer sluit meer slachtoffers niet uit. Er zijn zeker 1000 mensen uit het gebied geëvacueerd. De meeste van hen zijn toeristen. De brand is nog niet onder controle. Minister Heijnen van Financiën denkt dat het opstellen van de begroting voor komend jaar een spannend proces wordt. Hij noemt het opstellen van plannen die op breed draagvlak kunnen rekenen een ingewikkelde puzzel. Er is weinig speelruimte in de begroting. Het minderheidskabinet heeft steun nodig vanuit de oppositie. Grotere partijen Pro en Ja21 hebben aangegeven dat de onderlinge verschillen tussen hen te groot zijn om met hen beiden tot een akkoord te komen. De provincie Brabant moet de landelijke stikstofplannen van minister Van Essen meenemen in de afweging om boerenvergunningen in te trekken. Dat zei de landbouwminister van D66 voorafgaand aan de ministerraad. Van Essen verwijst onder meer naar zijn plannen om stikstofnormen in te voeren voor veehouders. De Provinciale Staten van Brabant zijn teruggekomen van reces voor een debat over de vergunningen. Boeren protesteerden vanochtend bij het provinciehuis. De politie heeft 12 mensen gevonden in de laadruimte van een vrachtwagen in Vlaardingen. Het voertuig stond op een bedrijventerrein. De mensen zijn aangehouden. Ook de chauffeur van de vrachtwagen is aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Een woordvoerder van de politie weet niet hoe het met de mensen gaat. Mochten ze zorg nodig hebben, dan wordt die gegeven. Over hun afkomst doet de politie geen uitspraken. Het weer. Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemert Baker op Omroep Peelrand. De brandweer is in de nacht van woensdag op donderdag gealarmeerd voor een woningbrand aan de PC Hoofdstraat in Gemert. Daar woedde een felle brand in de badkamer. Volgens een bewoner begon een voerboot die aan de oplader lag vlam te vatten. Toen hij de boot in de badkuip gooide om te blussen, ontplofte de accu wat een felle brand veroorzaakte. De bewoners vluchtten de woning uit en belden de brandweer. Zij schaalden snel op naar een middelbrand en kregen het vuur onder controle. Niemand raakte gewond. De bewoners moesten de nacht elders doorbrengen. Hengelsportvereniging Het Sluisje en Sportvisunie organiseren op zondag 23 augustus bij Visvijver Het Luitelaar in Lieshout een jeugdvis-event voor kinderen van 8 tot en met 14 jaar. Het duurt van 9:30 tot 14:30. Deelnemers leren vissen onder begeleiding van ervaren sportvissers. Hengels, aas en voer zijn aanwezig. Na afloop krijgen de kinderen een gratis hengel mee naar huis. Ook leren de kinderen hoe zij verantwoord omgaan met een gevangen vis. Verder kunnen deelnemers werpen op de targets en oefenen met een grote vis op een visdrill simulator. Op zondag 30 augustus vindt de Zeven Dorpentocht plaats in Gemert-Bakel. Dit fietsevenement neemt u mee langs alle 7 kernen van de gemeente Gemert-Bakel, De Mortel, Handel, Elsendorp, De Rips en Milhezen. Deelnemers kunnen starten tussen 10 en 12. De finish dient gehaald te zijn voor 4 uur. Er zijn verschillende startlocaties binnen de gemeente. De route is zo divers dat een keuze maken niet zal meevallen. Kinderen tot en met 12 jaar doen gratis mee. Een gezellig evenement voor het hele gezin en verkennen op een sportieve manier de prachtige omgeving. In Gemert zijn de hulpdiensten donderdagmiddag gealarmeerd voor een ongeval aan de Sint-Anna-straat. Daar bleek een fietser te zijn aangereden door een automobilist die hierbij ten val kwam. Ze is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel en daarna overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere controle. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. OSR. 9-2-0. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 9-2-0. Broodje OSR.
1: Leo van den Boom.

Ze waren maar heel even een duo, Paul Simon en Art Garfunkel, maar wel een onuitwisbare lijst van hits achterlatend. En een of ander was Cecilia zojuist, dus Simon en Garfunkel. En daarmee zijn we begonnen aan deel 2 van Broodjozer op deze tropische vrijdagmiddag. Fijn u te luisteren, tot 2 uur ben ik bij je met nu muziek van Creedence Clearwater Revival.

En dat maakt het luisteren naar OSR 920 zo leuk. Licht verteerbare muziek van oud en nieuw. Een beetje alles door elkaar zojuist. Dan worden hier Bruno Mars en Peggy Goo en Lenny Kravitz. En nu Joe Dolan.

1, 2, 3, inderdaad, zo heette de plaat van Gloria Estefan. Ze was al succesvol bij de Miami Sound Machine en daar werd het alleen maar meer. Zometeen de hoofdpunten uit het radio nieuws van deze vrijdag. Daarbij ook de weersverwachting en dat ziet er fantastisch uit. Nog één plaat daarvoor, Solvation.

Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Bij een grote natuurbrand in de buurt van de Kroatische kustplaats Omis zijn gisteren 36 gewonden gevallen. Volgens nieuwszender N1 brak de brand uit in het dorpje Lokva Rokosnica, zo'n 25 kilometer ten oosten van Split. Minister Heijnen van Financiën denkt dat het opstellen van de begroting voor komend jaar een spannend proces wordt. Hij noemt het opstellen van plannen die op breed draagvlak kunnen rekenen een ingewikkelde puzzel. Er is weinig speelruimte in de begroting. De provincie Brabant moet de landelijke stikstofplannen van minister Van Essen meenemen in de afweging om boerenvergunningen in te trekken. Dat zei de landbouwminister van D66 voorafgaand aan de ministerraad. De politie heeft 12 mensen gevonden in de laadruimte van een vrachtwagen in Vlaardingen. De mensen zijn aangehouden. Ook de chauffeur van de vrachtwagen is aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Het weer. Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

draaide ik vorige uur ook al muziek vanuit Zweden, maar dan de formatie Ace of Base. En dit was die andere groep naast ABBA zo populair was. Roxette en How Do You Do? Op deze vrijdagmiddag, tropische temperaturen, doe het vooral rustig aan.

Goedemiddag. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920. You make me feel like a drunk loser's cup.

Te vinden in onze Nederlandse hitlijst van dit moment. Bovenin de plaat van Bausa, Magnetic was dat. Daarvoor hadden we het rustpunt dit uur van Broodje over zeggen met een plaat van Boris Gardner. And I want to wake up with you. En Herman Brood, Still Believed, die was er ook nog bij. Geweldig. Zometeen muziek van John Denver. Ik hoop dat u het nog allemaal kunt volgen op deze hete tropische vrijdagmiddag. En om een beetje in de sfeer te blijven van het mooie weer draaien we nu een reggae plaat. Dit is UB40.

Ex-vergeetartiest Gino Politti en Viva La Mama. Dat was mijn aandeel voor deze vrijdag en voor deze week. Broodje OSR is de maandag weer om 12 uur. Daartussenin is het weekend. Met heel veel leuke collega's de moeite waard om te blijven luisteren. Met zometeen Peter Derks en Martin Huibers tot aan 6 uur. Met OSR in de middag. Geniet ervan. Fijn weekend. Graag tot maandag en de laatste. Merry

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Tientallen tractoren hebben luid toeterend het boerenprotest in Den Bosch verlaten. Ook het terrein voor het provinciehuis waar de demonstratie plaatsvond is leeggelopen. De organiserende boerenactiegroepen hebben de deelnemers opgeroepen bij hun terugreis de snelweg met hun tractoren te mijden vanwege het dodelijke ongeval op de A59 van vanochtend. De politie onderzoekt de toedracht hiervan. Door de hogere energie- en voedselprijzen blijft de inflatie met zo'n 3% hoog. Volgens het Centraal Planbureau houden huishoudens dit jaar minder geld over dan eerder werd verwacht. Volgend jaar loopt de koopkracht zelfs licht terug. Het CPB adviseert het kabinet om geen algemene steunmaatregelen te nemen, maar te investeren in verduurzaming, vooral bij kwetsbare huishoudens. Voorbeelden zijn isolatiemaatregelen en het energienoodfonds. Bij een grote natuurbrand in de buurt van de Kroatische kustplaats Omis zijn gisteren 36 gewonden gevallen. 7 van hen zijn zwaar gewond. Volgens nieuwszender N1 brak de brand uit in het dorpje Lokva Rogosnica, zo'n 25 kilometer ten oosten van Split. Meerdere huizen en auto's zijn uitgebrand. De brandweer sluit meer slachtoffers niet uit. Er zijn zeker 1000 mensen uit het gebied geëvacueerd. De meeste van hen zijn toeristen. De brand is nog niet onder controle. Minister Heijnen van Financiën denkt dat het opstellen van de begroting voor komend jaar een spannend proces wordt. Hij noemt het opstellen van plannen die op breed draagvlak kunnen rekenen een ingewikkelde puzzel. Er is weinig speelruimte in de begroting. Het minderheidskabinet heeft steun nodig vanuit de oppositie. Grotere partijen Pro en JA21 hebben aangegeven dat de onderlinge verschillen tussen hen te groot zijn om met hen beiden tot een akkoord te komen. Het weer. Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelend, Gemert, Bakel op Omroep Peelrand. Het afgelopen jaar viel in veel delen van Brabant minder regen dan normaal. 2026 behoorde inmiddels tot de 3 droogste jaren ooit gemeten. Het grondwater daalde op veel plekken tot een laag niveau. De waterschappen roepen dan ook op zuinig te blijven omgaan met kostbare grondwater. Naast dat steeds meer sloten en beken onder peil staan of droogvallen zelfs, zijn ook de grondwaterstanden in het gebied uitzonderlijk laag. Stuwen zijn dus heel belangrijke mechanismen om de waterkwaliteit op peil te houden, vissterfte te voorkomen en de natuur te beschermen. In Gemert zijn de hulpdiensten donderdagmiddag gealarmeerd voor een ongeval aan de Sint-Anna-straat. Daar bleek een fietser te zijn aangereden door een automobilist die hierbij ten val kwam. Ze is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel en daarna overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere controle. Woensdagavond was vanaf ongeveer 11 uur een ware vallende sterrenregen in de lucht in Beek en Donk zichtbaar. Veel waren er zichtbaar ook in de nacht. Dit was het beste te zien vanaf een goede donkere plek. Deze vallende sterren werden veroorzaakt door de Perseïde. Sommige vallende sterren gaven ook mooie kleuren. Het lichtspoor was groen en blauw. De komende dagen is het ook nog mogelijk om te zien, al is het de echte piek na woensdagnacht wel af. In december komt er een nieuwe ronde aan van de Geminiden. Hengelsportvereniging Het Sluisje en Sportvisunie organiseren op zondag 23 augustus bij Visvijver Het Luitelaar in Lieshout een jeugdvis-event voor kinderen van 8 tot en met 14 jaar. Het duurt van 9:30 tot 14:30. Deelnemers leren vissen onder begeleiding van ervaren sportvissers. Hengels, aas en voer zijn aanwezig. Na afloop krijgen de kinderen een gratis hengel mee naar huis. Ook leren de kinderen hoe zij verantwoord omgaan met een gevangen vis. Verder kunnen deelnemers werpen op de targets en oefenen met een grote vis op een visdrill-simulator. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
8: OSR 920. OSR in de middag.

0: Suzy Quatro op de radio. She is in love with you. En daarvoor hadden we George Michael en Too Funky. Dankjewel, Leo van der Boom, voor jouw bijdrage. En dat heerlijke broodje, zeg, dat is er aankomende maandag weer. En ik ben bij je tot 4 uur.
1: Peter Dirk.

Wolf en all things under the sun. En ja, ook vandaag maakt de zon weer overuren. Dan kan het lokaal zelfs tot 38 graden gaan worden. Oftewel een zeer hete vrijdag vandaag. Ik zou zeggen, in alle gevallen hou je hoofd koel en de radio aan op OZR920. Met onderweg nog Lionel Richie, You Are. En David Bowie, de Gene Genie. En dit is Marie-Claire Dubaldo. Rhythm is magic.

Dua Lipa en Dance the Night. En ja, waar is de tijd gebleven dat ik nog nachten doorhaalde? Ja, ik moet er nu toch niet meer aan denken volgens mij, hoor. Nee. Oh, is dat liggen. Het zit al vrijdagmiddag. Klaar staat nog muziek van Brown Ferry, Slave to Love. En ook nog nieuwe muziek zometeen van Annabelle en Ultra.

Brian Ferry, een van zijn mooie solo hits, Slave to Love. En ja, we kennen hem natuurlijk van de band Roxy Music. Zometeen het mooie You're So Vain van Carly Simon op de radio. Eerst zijn dit de Red Hot Chili Peppers. Tell me

Chris Ria benadrukt nog eens een keertje de lange hete zomer in Nederland. All summer long. OZ920, straks het radio nieuws van 3 uur en de regiobreak. Nog 2 platen te draaien. Johnny Nash, I can see clearly now. En dit is eerst Crisscross Amsterdam. En man, hij is van mij.

0: Deze week op Omroep Peelrand TV.
1: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
0: Bekijk het op tv, online en alle social media.
2: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Het dodental na de uitzonderlijk zware regenval in Japan is opgelopen tot 8, meldde de Japanse omroep NHK en persbureau Kyodo. Sommige van de doden werden bij overstroomde wegen gevonden, andere zaten vast in hun voertuigen. De Nationale Meteorologische Dienst zei dat er in 24 uur tijd 367 mm regen is gevallen in de prefectuur Chiba. Die hoeveelheid was in dat gebied niet eerder gemeten. De Weerdienst waarschuwt voor meer hoosbuien. Farmers Defence Force heeft tijdens het boerenprotest in Den Bosch stickers van Davidsterren met het patroon van een rode boerenzakdoek en de letter B uitgedeeld. Dat meldde het Brabants Dagblad en Omroep Brabant. De ster is een duidelijke verwijzing naar de Jodenster uit de Tweede Wereldoorlog. Een geluidsman van de boerenorganisatie had zo'n sticker op zijn t-shirt geplakt. Volgens het Brabants Dagblad heeft de politie hem gevraagd deze af te doen. Het kabinet roept boeren na het ongeluk op de A59 bij Os op niet meer op de snelwegen te demonstreren. Het is onacceptabel en leidt tot zeer gevaarlijke situaties, zei premier Jette tijdens zijn persconferentie. Volgens

0: Persbureau ANP rijden er desondanks op dit moment 50 trekkers op de A2 bij Empel in de richting van Utrecht. Bij het ongeluk op de snelweg kwamen vanochtend 2 mensen om het leven en viel een onbekend aantal gewonden. Er reden toen veel trekkers op de snelweg. Door de hogere energie- en voedselprijzen blijft de inflatie met zo'n 3% hoog. Volgens het Centraal Planbureau houden huishoudens dit jaar minder geld over dan eerder werd verwacht. Volgend jaar loopt de koopkracht zelfs licht terug. Het CPB adviseert het kabinet om geen algemene steunmaatregelen te nemen, maar te investeren in verduurzaming, vooral bij kwetsbare huishoudens. Voorbeelden zijn isolatiemaatregelen en het energienoodfonds. Het weer. Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt Baker op Omroep Peelrand. Het afgelopen jaar viel in veel delen van Brabant minder regen dan normaal. 2026 behoort inmiddels tot de 3 droogste jaren ooit gemeten. Het grondwater daalde op veel plekken tot een laag niveau. De waterschappen roepen dan ook op zuinig te blijven omgaan met kostbare grondwater. Naast dat steeds meer sloten en beken onder peil staan of droogvallen zelfs, zijn ook de grondwaterstanden in het gebied uitzonderlijk laag. Stuwen zijn dus heel belangrijke mechanismen om de waterkwaliteit op peil te houden, vissterfte te voorkomen en de natuur te beschermen. Woensdagavond was vanaf ongeveer 11 uur een ware vallende sterrenregen in de lucht in Beek en Donk zichtbaar. Veel waren er zichtbaar ook in de nacht. Dit was het beste te zien vanaf een goede donkere plek. Deze vallende sterren werden veroorzaakt door de Perseïde. Sommige vallende sterren gaven ook mooie kleuren. Het lichtspoor was groen en blauw. De komende dagen is het ook nog mogelijk om te zien, al is het de echte piek na woensdagnacht wel af. In december komt er een nieuwe ronde aan van de Geminiden. Hengelsportvereniging Het Sluisje en Sportvisunie organiseren op zondag 23 augustus bij Visvijver Het Luitelaar in Lieshout een jeugdvis-event voor kinderen van 8 tot en met 14 jaar. Het duurt van 9:30 tot 14:30. Deelnemers leren vissen onder begeleiding van ervaren sportvissers. Hengels, aas en voer zijn aanwezig. Na afloop krijgen de kinderen een gratis hengel mee naar huis. Ook leren de kinderen hoe zij verantwoord omgaan met een gevangen vis. Verder kunnen deelnemers werpen op de targets en oefenen met een grote vis op een visdrill simulator. De Aziatische horenaar is een wespensoort die van nature niet in Nederland voorkomt. Toch is deze steeds vaker te zien, ook in de gemeente Gemert-Bakel. De nesten zijn in deze periode zo groot als een skippiebal en hangen hoog in de boom wel op zo'n 20 meter. Wie er zo'n nest ziet, kan hiervoor de gemeente waarschuwen. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Reclame maken op de radio? Dat is veel goedkoper dan je denkt. Ga naar osr920.nl en vraag een informatiepakket aan. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. OSR in de middag.

Phil Collins en Heatwave. En ja, de vijfde regionale hittegolf, dat is een feit. Maar dit weekend is er wel kans op regen en onweer. Daarvoor ook nog de Fort Hobson Loco in Acapulco. Welkom terug bij Ozer in de middag.

OSR 920. Omdat het anders kan. OSR in de middag.

Je luistert naar Ozer 920 met ook de hits van vandaag. Summer and My Body Isn't Ready. En daarvoor hadden we ook nog het mooie What's Going On van Marvin Gaye. Onderweg Susanna Hoffs van The Bangles, My Side of the Bed. Hoor je na deze van Madonna. Dit is Ray of Light.

0: En ook vandaag trakteren wij jou weer op de mooiste hits hier bij Ozer. De Bee Gees en Massachusetts. Zometeen hier nog Bob Sinclair. En Rafaela Cara, Falamon, kom eens je toe. En Rita Ora, Your Song. Ook die komt voorbij zometeen. Eerst is dit Guus Meeuwis en Zo Ver Weg.
1: Pas.

Rita Ora op OZR, Your Song. Meer weten over dit station? Kijk dan even op de website ozr920.nl. We maken ook gebruik van de socials Facebook en Instagram. Onderweg, Shaka Tak, Watching You, Watching Me. Naar de Pilgrims, White Man

Zombies and Time of the Season. Onderweg nog staat klaar de Pet Shop Boys Go West. Is dit de Pasadena Dream Band en Zandvoorts.

met je boys en Go West. En daarmee komt ook een eind aan mijn bijdrage voor vandaag en deze week. Ik dank jou voor het luisteren. Zometeen dan gaat deze show verder. Ozeg in de middag met Martien Huibers. Hij is er tot 6 uur. Fijn weekend en tot maandag. Dit zijn Harold Melvin en de Blue Notes en de Love. Alles.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. De twee mensen die vanochtend omkwamen bij een verkeersongeluk op de A59 bij Hees zijn een 71-jarige man en een 72-jarige vrouw uit het nabijgelegen Os. De politie bevestigt daarnaast dat in totaal 6 mensen gewond zijn geraakt. Over de ernst van de verwondingen kan de politie nog niets zeggen. Het ongeval gebeurde in een file die was ontstaan achter langzaam rijdende tractoren. Honderden boeren waren op weg naar het provinciehuis in Den Bosch voor een demonstratie. Het aantal natuurbranden in Engeland en Wales heeft een record bereikt. De brandweer moest nog niet eerder zo vaak uitrukken voor een natuurbrand als dit jaar en het einde van het bosbrandseizoen is nog niet in zicht. Ook op dit moment woedt er een aantal natuurbranden in Midden-Engeland. In delen van het gebied zijn inwoners geëvacueerd. Het vorige record werd pas vorig jaar gevestigd. Toen moest de brandweer 1017 keer reageren op een natuurbrand. Het dodental na de uitzonderlijk zware regenval in Japan is opgelopen tot 8, meldde de Japanse omroep NHK en persbureau Kyodo. Sommige van de doden werden bij overstroomde wegen gevonden, andere zaten vast in hun voertuigen. De Nationale Meteorologische Dienst zei dat er in 24 uur tijd 367 mm regen is gevallen in de prefectuur Chiba. Die hoeveelheid was in dat gebied niet eerder gemeten. De Weerdienst waarschuwt voor meer hoosbuien. Farmers Defence Force heeft tijdens het boerenprotest in Den Bosch stickers van Davidsterren met het patroon van een rode boerenzakdoek en de letter B uitgedeeld. Dat meldde het Brabants Dagblad en Omroep Brabant. De ster is een duidelijke verwijzing naar de Jodenster uit de Tweede Wereldoorlog. Een geluidsman van de boerenorganisatie had zo'n sticker op zijn t-shirt geplakt. Volgens het Brabants Dagblad heeft de politie hem gevraagd deze af te doen. Het weer. Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen, Gemert, Bakelen op Omroep Peelrand. Hengelsportvereniging Het Sluisje en Sportvisunie organiseren op zondag 23 augustus bij Visvijver Het Luitelaar in Nieshout een jeugdvis-event voor kinderen van 8 tot en met 14 jaar. Het duurt van 9:30 tot 13:30. Deelnemers leren vissen onder begeleiding van ervaren sportvissers. Hengels, aas en voer zijn aanwezig. Na afloop krijgen de kinderen een gratis hengel mee naar huis. Ook leren de kinderen hoe zij verantwoord omgaan met een gevangen vis. Verder kunnen deelnemers

0: vlinders werpen op de targets en oefenen met een grote vis op een visdrill simulator. Het afgelopen jaar vielen veel delen van Brabant minder regen dan normaal. 2026 behoort inmiddels tot de drie droogste jaren ooit gemeten. Het grondwater daalde op veel plekken tot een laag niveau. De waterschappen roepen dan ook op zuinig te blijven omgaan met kostbare grondwater. Naast dat steeds meer sloten en beken onder peil staan of droogvallen zelfs, zijn ook de grondwaterstanden in het gebied uitzonderlijk laag. Stuwen zijn dus heel belangrijke mechanismen om de waterkwaliteit op peil te houden, vissterfte te voorkomen en de natuur te beschermen. De brandweer is in de nacht van woensdag op donderdag gealarmeerd voor een woningbrand aan de PC Hoofdstraat in Gemert. Daar woedde een felle brand in de badkamer. Volgens een bewoner begon een voerboot die aan de oplader lag vlam te vatten. Toen hij de boot in de badkuip gooide om te blussen, ontplofte de accu wat een felle brand veroorzaakte. De bewoners vluchtten de woning uit en belden de brandweer. Zij schaalden snel op naar een middelbrand en kregen het vuur onder controle. Niemand raakte gewond. De bewoners moesten de nacht elders doorbrengen. In Gemert zijn de hulpdiensten donderdagmiddag gealarmeerd voor een ongeval aan de Sint-Anna-straat. Daar bleek een fietser te zijn aangereden door een automobilist die hierbij ten val kwam. Ze is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel en daarna overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere controle. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: OSR.
3: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen! Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
4: Dit programma wordt u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
5: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. OSR in de middag.
5: Martin Huibers.

Een van de vele hits van de Pointer Sisters, want ze hebben er heel wat gehad in de loop van de tijden. En de film, de plaat werd gebruikt in de film The Beverly Hill Cop, The Neutron Dance. Welkom in Overzeg in de middag, deel 2. Wij danken Peter weer hartelijk voor deel 1. En welkom ook op de warmste dag van het jaar, ongetwijfeld. We tikken de 37 graden aan vandaag. En we hebben muziek van Christina Aguilera. Hier is Hurt.

0: Ja, alles moet vandaag een klein beetje rustig in een lagere tempo. En zo ook de muziek van Christian St. Peters in een lagere tempo. You Were On My Mind en we hadden Christina Aguilera met Hurt. Maar we gaan even slaan. Ja, met Evan Jury in The Blockheads en Hits Me With Your Rhythm Stick.
1: In the deserts of Sudan and the gardens of Japan, from Milan

dock of Tiger Bay, on the road to Mandalay, from Bombay.

Ja, de naam doet een beetje vermoeden dat het een Engelse zangeres is, maar ze komt gewoon uit België, uit Tessenderlo. En ze heette in het dagelijks leven Katrien Verbeek, maar ze noemt zichzelf Kate Ryan en had ze een hit met Ella Ella. En wilde ervoor David Guetta, een DJ, maar die zit niet, dat liet hij over aan Baby Rexha. Hier is Bananarama en Love in the First Degree.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De twee mensen die vanochtend omkwamen bij een verkeersongeluk op de A59 bij Hees zijn een 71-jarige man en een 72-jarige vrouw uit het nabijgelegen Os. De politie bevestigt daarnaast dat in totaal 6 mensen gewond zijn geraakt. Het aantal natuurbranden in Engeland en Wales heeft een record bereikt. De brandweer moest nog niet eerder zo vaak uitrukken voor een natuurbrand als dit jaar en het einde van het bosbrandseizoen is nog niet in zicht. Het dodental na de uitzonderlijk zware regenval in Japan is opgelopen tot 8. Sommige van de doden werden bij overstroomde wegen gevonden, andere zaten vast in hun voertuigen. Farmers Defence Force heeft tijdens het boerenprotest in Den Bosch stickers van Davidsterren met het patroon van een rode boerenzakdoek en de letter B uitgedeeld. Dat meldde het Brabants Dagblad en Omroep Brabant. De ster is een duidelijke verwijzing naar de Jodenster uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer? Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: Van liefhebbers voor liefhebbers. Meer dan 60 jaar hits. OSR 920.

Het is de zomerzon en die staat hoog aan de hemel. Het zijn de makkers. Destijds begonnen ze als de Sparklings en waren de begeleidingsband van Ben Kramer in de jaren 70. Hadden wel een hele grote hit met de echte zomerzon. En bij deze temperatuur moet die natuurlijk even gedraaid worden. We gaan verder met de Jacksons en Blame It on the Boogie.

Scorpion, The Outside, die voornamelijk bekendheid kreeg via TikTok. Ze komen uit Nashville in Amerika en hadden een grote hit met Why Me. En de Jacksons hadden ervoor met Blame It on the Boogie. Op overzeg 920 Kim Carnes en Better Davis Eyes.

En natuurlijk in de tijd de grote hit voor Gary Rafferty, maar die was niet, ja, moeten we zeggen, zo dansbaar. Vandaar dat Undercover het nog een keertje dunnetjes overdeed. En toen stond de hele dansvloer wel vol. En toen begint Baker Street en we hadden Kim Carnes ervoor met Better Davis Eyes. Op een snikhete vrijdagmiddag, Tony Christie en Is This The Way To Amarillo. When the

Martin Garrix samen met U2 en de Fireflies. En ook in het buitenland schijnt hij goed aan te slaan. De nummer 6 uit de tipparade van deze week. En het wordt een enorme hit. Zometeen gaan we even luisteren naar de nieuwsberichten van 5 uur. En het streeknieuws. Maar voor die tijd even rustig dansen met Stuart and Free. Let it be.

0: Dit programma werd u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. In het UMC Utrecht is een datalek geweest in het boekingssysteem van het gastenverblijf. Dat lek deed zich voor op 2 augustus bij de leverancier van dat systeem. In de 8 tweepersoonskamers kunnen mensen verblijven van wie naasten in het ziekenhuis liggen. Volgens een woordvoerder zijn er gegevens gelekt van in totaal 5000 mensen die hadden geboekt. Het zou niet om medische informatie gaan. Het UMC Utrecht heeft het datalek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. In de Bilt is rond 3:45 een temperatuur gemeten van 35,1 graden. Het is daarmee de warmste 14 augustus ooit, meldt Weer Online. Doordat het warmer is dan 35 graden is er bovendien sprake van een zeldzame zeer hete dag in augustus. Vanwege de lagere stand van de zon zijn dagen waarop het warmer is dan 35 graden zeldzaam in augustus. Er zijn er pas 3 geregistreerd sinds de metingen in 1901 begonnen. De 2 mensen die vanochtend omkwamen bij een verkeersongeluk op de A59 bij Hees zijn een 71-jarige man en een 72-jarige vrouw uit het nabijgelegen Os. De politie bevestigt daarnaast dat in totaal 6 mensen gewond zijn geraakt. Over de ernst van de verwondingen kan de politie nog niets zeggen. Het ongeval gebeurde in een file die was ontstaan achter langzaam rijdende tractoren. Honderden boeren waren op weg naar het provinciehuis in Den Bosch voor een demonstratie. Het aantal natuurbranden in Engeland en Wales heeft

0: een record bereikt. De brandweer moest nog niet eerder zo vaak uitrukken voor een natuurbrand als dit jaar en het einde van het bosbrandseizoen is nog niet in zicht. Ook op dit moment woedt er een aantal natuurbranden in Midden-Engeland. In delen van het gebied zijn inwoners geëvacueerd. Het vorige record werd pas vorig jaar gevestigd. Toen moest de brandweer 1017 keer reageren op een natuurbrand. Het weer. Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert Baker op Omroep Peelrand. De brandweer is in de nacht van woensdag op donderdag gealarmeerd voor een woningbrand aan de PC Hoofdstraat in Gemert. Daar woedde een felle brand in de badkamer. Volgens een bewoner begon een voerboot die aan de oplader lag vlam te vatten. Toen hij de boot in de badkuip gooide om te blussen, ontplofte de accu wat een felle brand veroorzaakte. De bewoners vluchtten de woning uit en belden de brandweer. Zij schaalde snel op naar een middelbrand en kreeg het vuur onder controle. Niemand raakte gewond. De bewoners moesten de nacht elders doorbrengen. Woensdagavond was vanaf ongeveer 11 uur een ware vallende sterrenregen in de lucht in Beek en Donk zichtbaar. Veel waren er zichtbaar ook in de nacht. Dit was het beste te zien vanaf een goede donkere plek. Deze vallende sterren werden veroorzaakt door de Perseïde. Sommige vallende sterren gaven ook mooie kleuren. Het lichtspoor was groen en blauw. De komende dagen is het ook nog mogelijk om te zien, al is het de echte piek na woensdagnacht wel af. In december komt er een nieuwe ronde aan van de Geminiden. Op zondag 30 augustus vindt de Zeven Dorpentocht plaats in Gemert-Bakel. Dit fietsevenement neemt u mee langs alle zeven kernen van de gemeente Gemert-Bakel, De Mortel, Handel, Elsendorp, De Rips en Milhezen. Deelnemers kunnen starten tussen 10 en 12. De finish dient gehaald te zijn voor 4 uur. Er zijn verschillende startlocaties binnen de gemeente. De route is zo divers dat een keuze maken niet zal meevallen. Kinderen tot en met 12 jaar doen gratis mee. Een gezellig evenement voor het hele gezin en verkennen op een sportieve manier de prachtige omgeving. In Gemert zijn de hulpdiensten donderdagmiddag gealarmeerd voor een ongeval aan de Sint-Anna-straat. Daar bleek een fietser te zijn aangereden door een automobilist die hierbij ten val kwam. Ze is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel en daarna overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere controle. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Reclame maken op de radio? Dat is veel goedkoper dan je denkt. Ga naar osr920.nl en vraag een informatiepakket aan.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag. Martien Huibers.

Michael Jackson van de LP Thriller, Wannabe Star is Something. Welkom terug in het laatste uur OSR in de middag. Op een bloedhete vrijdagmiddag. Op de warmste dag van het jaar. Doe het even rustig aan met Johnny en The Open Arms.

0: like I can.
1: De hits aan de lopende band op OSR 920. Zo hadden we Sam Smith uit 2014 met het nummer Like I Can. En daarvoor Steve Perry, destijds nog de zanger van Johnny. En ze hadden een groot hit met het nummer Open Arms. Op OSR 920, tijd voor The Call uit Santa Cruz, California. Still Believe.

Britney Spears en destijds een van de allereerste hits die ze had in de hitparades. Het was gelijk de hele grote klapper. Baby One More Time. En we hadden Mike Betts. En het nummer The Lady of the Dawn. We gaan zo meteen even luisteren naar de hoogtepunten van het nieuws. En natuurlijk het weerbericht. Maar eerst Chick and My Forbidden Lover.

Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. In het UMC Utrecht is een datalek geweest in het boekingssysteem van het gastenverblijf. Volgens een woordvoerder zijn er gegevens gelekt van in totaal 5000 mensen die hadden geboekt. Het zou niet om medische informatie gaan. In de Bilt is rond 3:15 een temperatuur gemeten van 35,1 graden. Het is daarmee de warmste 14 augustus ooit, meldt Weer Online. De twee mensen die vanochtend omkwamen bij een verkeersongeluk op de A59 bij Hees zijn een 71-jarige man en een 72-jarige vrouw uit het nabijgelegen Os. De politie bevestigt daarnaast dat in totaal 6 mensen gewond zijn geraakt. Het aantal natuurbranden in Engeland en Wales heeft een record bereikt. De brandweer moest nog niet eerder zo vaak uitrukken voor een natuurbrand als dit jaar en het einde van het bosbrandseizoen is nog niet in zicht. Het weer. Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: tik-tak, tik-tak.
1: Ja, het zijn echte helden. Ze hebben maar 4 minuten nodig om de wereld te redden. Madonna en Justin Timberlake en 4 minutes to save the world. Robert Plant destijds bij Led Zeppelin. En nu bij de Honey Drippers samen met Jimmy Page, Jeff Beck en Nile Rodgers. En hun grootste hit heette The Sea of Love.

Tina Turner heeft maar een hekel aan de regen. I can't stand the rain. Nou, wij normaal gesproken ook wel, maar we zouden er nu bijna een moord voor doen. Maar de vooruitzichten zijn in elk geval een stukje beter. I can't stand the rain. En we hadden de Honey Drippers daarvoor, de band van Robert Plant met Sea of Love. Hier is Teddy Swims uit de hitparade met Mr. Know It All.

Bonnie Tillerson en de Poetry in Motion. En van dik hout hadden we met Alles of Niets. En zometeen met de voetjes in een teltje met koud water. Want het zit er weer op. Straks na 6 uur de avond door met Tom Holland. Ik wens je nog een heel prettig weekend. En wij gaan eruit zondag en wel met Latino Party. En een beetje dansen met Esta Loca. Prettige avond.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Premier Jette wil dat overheden en ondernemers actie ondernemen na de huidige droogte en waterschaarste. Na een bezoek aan een dijkinspectie in Zoeterwoude zei hij dat er dit jaar extra lessen te leren zijn. Veiligheid van de dijken staat bij de verdeling van water voorop, want door uitdroging kunnen dijken verzwakken en kan een polder onder water lopen. Medewerkers van het Hoogheemraadschap Rijnland lieten aan Jetten zien dat de bovenste grondlaag inmiddels kurkdroog is, maar zorgen zijn er nog niet. Bij het UMC Utrecht zijn de gegevens van zo'n 5000 mensen gelekt via het boekingssysteem van het gastenverblijf. Dat lek ontstond op 2 augustus bij de leverancier van het systeem. Derden konden zo namen, contactgegevens, geslacht en informatie over boekingen inzien, maar geen medische of financiële gegevens. Het UMC Utrecht schat het risico daarom als beperkt in. Het heeft wel het datalek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. De leverancier heeft ook al maatregelen genomen. Een grote natuurbrand in Duitsland komt steeds dichter bij het geëvacueerde dorp Gey, vlakbij de Nederlandse grens. Het vuur staat nog zo'n 150 meter van het dorp. Zo'n 2000 inwoners moesten vanochtend hun huis uit en kunnen daar voorlopig niet naar terug. In totaal staat ongeveer 300 hectare bos in brand. De brandweer zet onder meer tegenbranden, tanks en helikopters in. Maar de bestrijding van het vuur is lastig, omdat er in het gebied nog veel onontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt. En de nieuwe Franse wet die kinderen onder de 15 jaar moet verbieden om sociale media te gebruiken is in strijd met de grondwet, heeft de Franse Grondwettelijke Raad bepaald. De wet gaat te ver en er is ook niet genoeg bewezen hoe groot de gevaren van sociale media voor jongeren zijn, zo vindt de raad. Ook zouden ouders meer ruimte moeten houden om zelf regels voor hun kinderen te bepalen. President Macron wil de wet aanpassen, maar het doel blijft wel om de regels volgend voorjaar in te laten gaan. Het weer op de meeste plaatsen helder met in het zuidwesten kans op wat bewolking. Het blijft nog lang warm met in het zuidoosten rond middernacht nog zo'n 26 graden. Er waait een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelend, Gemert, Bakel op Omroep Peelrand. Het afgelopen jaar vielen veel delen van Brabant minder regen dan normaal. 2026 behoorde inmiddels tot de 3 droogste jaren ooit gemeten. Het grondwater daalde op veel plekken tot een laag niveau. De waterschappen roepen dan ook op zuinig te blijven omgaan met kostbare grondwater. Naast dat steeds meer sloten en beken onder peil staan of droogvallen zelfs, zijn ook de grondwaterstanden in het gebied uitzonderlijk laag. Stuwen zijn dus heel belangrijke mechanismen om de waterkwaliteit op peil te houden, vissterfte te voorkomen en de natuur te beschermen. Op zondag 30 augustus vindt de Zeven Dorpentocht plaats in Gemert-Bakel. Dit fietsevenement neemt u mee langs alle 7 kernen van de gemeente Gemert-Bakel, De Mortel, Handel, Elsendorp, De Rips en Milhezen. Deelnemers kunnen starten tussen 10 en 12. De finish dient gehaald te zijn voor 4 uur. Er zijn verschillende startlocaties binnen de gemeente. De route is zo divers dat een keuze maken niet zal meevallen. Kinderen tot en met 12 jaar doen gratis mee. Een gezellig evenement voor het hele gezin en verkennen op een sportieve manier de prachtige omgeving. Woensdagavond was vanaf ongeveer 11 uur een ware vallende sterrenregen in de lucht in Beek en Donk zichtbaar. Veel waren er zichtbaar ook in de nacht. Dit was het beste te zien vanaf een goede donkere plek. Deze vallende sterren werden veroorzaakt door de Perseïde. Sommige vallende sterren gaven ook mooie kleuren. Het lichtspoor was groen en blauw. De komende dagen is het ook nog mogelijk om te zien, al is het de echte piek na woensdagnacht wel af. In december komt er een nieuwe ronde aan van de Geminiden. In Gemert zijn de hulpdiensten donderdagmiddag gealarmeerd voor een ongeval aan de Sint-Anna-straat. Daar bleek een fietser te zijn aangereden door een automobilist die hierbij ten val kwam. Ze is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel en daarna overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere controle.

0: Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.
3: Tom Holland.

Hebben we weer Stalshond 45. Dat waren Stalshond 45 en 1981. Goedenavond allemaal. Welkom bij de avond door hier. We zijn er 9:00 tot aan 10 uur zijn we er weer. Kees Vergooy, Peter Boer, Peter Goleenders. En vanaf 10 uur tijd voor Berend Koenders en Voor de Nacht Begint. En daarover gesproken, Manfred Mann's Earth Band, Spirits in the Night.

0: Een van die zomerritten waar zoveel verschillende versies van uitkwamen in de jaren 90 en de jaren 2000. Dit was de versie van Mystic Ritmo de la Noche. En daarvoor Spirit in the Night van Manfred Mann's Earth Band. Tijd voor een verstaanbare plaats. Boudewijn de Groot.
1: Hij staat in de sneeuw aan de poort van de stad en prikt de dagen van december op zijn hoed. Hij fluit zijn plusje lapjeskat, want hij heeft last van muizenissen die nesten maken in zijn

En dit jaar best wel een aantal leuke nieuwe zomerse platen uitgekomen die ook in de top 40 staan. Deze van Topic en Becky G met Sorry Papi en daarvoor Boudewijn de Groot en Meester Prikkerbeen. Na de volgende twee gaan we weer bladeren in ons grote boek met allemaal eendagsvliegen erin. Voor die tijd Boyzone met A Picture of You en hier is Hot Chocolate. What kind of boy are you looking for, girl?

weer een foto gemaakt. Dat doen ze regelmatig. De mannen van Boyzone, Picture of You. Daarvoor Hot Chocolate brengt ons bij onze eendagslief voor vandaag. Daarvoor terug naar het jaar 2002. 7 was de hoogste plaats. 14 in de top 40 heb ik het over de band Junior Senior. En

Led Zeppelin, je weet al, de mannen van de Holland Love, Immigrant Song, Stairway to Heaven, ook dit, mogen we niet vergeten, Rock and Roll, daarvoor Tracy Ullman met Breakaway en onze One Hit Wonder van Junior Senior, Move Your Feet. En dit zijn de Baseballs.

een zomerplaat die de tand destijds goed doorstaan heeft, want er komt elk jaar weer terug en het blijft ook een hele prima plaat. Love and Spoonful met Someone in the City ergens uit het midden van de jaren 60 en daarvoor de Baseballs met die Umbrella. Nou, die hebben we voorlopig niet nodig, alhoewel ik zag wel wat regen gepland de komende dagen, dus het mag ook wel een keertje. Alex Rowan gaat ons mee terugnemen naar de muziek van dit moment. Nu eerst Gala en Freed from Desire.

Burning Down van Alex Warren, de Gala met Freed from Desire. Bijna 7 uur, we hebben er nog 2 voor je te gaan. Kungs versus Cooking on 3 Burners met This Girl. En nu eerst deze nog van The Moody Blues, begin van de jaren 70. I'm just a singer in a rock and roll band.

0: Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In Engeland is een trein ontspoord bij Wickford in het graafschap Essex. Voor zover bekend zijn daarbij geen gewonden gevallen. De trein bleef overeind staan en hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. De oorzaak van de ontsporing wordt onderzocht. Mogelijk speelt de hittegolf in het Verenigd Koninkrijk een rol. De ontsporing van de trein gebeurde een dag na een vergelijkbaar incident bij Brighton, toen een trein kantelde en wagons omvielen. Daarbij raakten 2 mensen zwaar gewond en 9 lichtgewond. Premier Jette wil dat overheden en ondernemers actie ondernemen na de huidige droogte en waterschaarste. Na een bezoek aan een dijkinspectie in Zoeterwoude zei hij dat er dit jaar extra lessen te leren zijn. Veiligheid van de dijken staat bij de verdeling van water voorop, want door uitdroging kunnen dijken verzwakken en kan een polder onder water lopen. Medewerkers van het Hoogheemraadschap Rijnland lieten aan Jetten zien dat de bovenste grondlaag inmiddels kurkdroog is, maar zorgen zijn er nog niet. Een grote natuurbrand in Duitsland komt steeds dichter bij het geëvacueerde dorp Gij, vlakbij de Nederlandse grens. Het vuur staat nog zo'n 150 meter van het dorp. Zo'n 2000 inwoners moesten vanochtend hun huis uit en kunnen daar voorlopig niet naar terug. In totaal staat ongeveer 300 hectare bos in brand. De brandweer zet onder meer tegenbranden, tanks en helikopters in. Maar de bestrijding van het vuur is lastig, omdat er in het gebied nog veel onontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt. En nieuwe Europese regels voor verpakkingen zorgen voor veel zorgen bij kleine webwinkels, vooral bij ondernemers die over de grens verkopen. Sinds woensdag moeten bedrijven voldoen aan strengere eisen om verpakkingsafval terug te dringen. Webshops krijgen extra administratie en moeten niet alleen de verzenddoos, maar ook andere verpakkingen in de productieketen bijhouden. Het ingewikkelde zit hem in de verschillende regels en registratieverplichtingen per EU-land die nu moeten worden gevolgd. Het weer op de meeste plaatsen helder met in het zuidwesten kans op wat bewolking. Het blijft nog lang warm met in het zuidoosten rond middernacht nog zo'n 26 graden. Er waait een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelend, Gemert, Bakel op Omroep Peelrand. In Gemert zijn de hulpdiensten donderdagmiddag gealarmeerd voor een ongeval aan de Sint-Anna-straat. Daar bleek een fietser te zijn aangereden door een automobilist die hierbij ten val kwam. Ze is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel en daarna overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere controle. Hengelsportvereniging Het Sluisje en Sportvisunie organiseren op zondag 23 augustus bij Visvijver Het Luitelaar in Lieshout een jeugdvis-event voor kinderen van 8 tot en met 14 jaar. Het duurt van 9:30 tot 13:30. Deelnemers leren vissen onder begeleiding van ervaren sportvissers. Hengels, aas en voer zijn aanwezig. Na afloop krijgen de kinderen een gratis hengel mee naar huis. Ook leren de kinderen hoe zij verantwoord omgaan met een gevangen vis. Verder kunnen deelnemers werpen op de targets en oefenen met een grote vis op een visdrill simulator. De Aziatische horenaar is een wespensoort die van nature niet in Nederland voorkomt. Toch is deze steeds vaker te zien, ook in de gemeente Gemert-Bakel. De nesten zijn in deze periode zo groot als een skippiebal en hangen hoog in de boom wel op zo'n 20 meter. Wie er zo'n nest ziet, kan hiervoor de gemeente waarschuwen. De brandweer is in de nacht van woensdag op donderdag gealarmeerd voor een woningbrand aan de PC Hoofdstraat in Gemert. Daar woedde een felle brand in de badkamer. Volgens een bewoner begon een voerboot die aan de oplader lag vlam te vatten. Toen hij de boot in de badkuip gooide om te blussen, ontplofte de accu wat een felle brand veroorzaakte. De bewoners vluchtten de woning uit en belden de brandweer. Zij schaalden snel op naar een middelbrand en kregen het vuur onder controle. Niemand raakte gewond. De bewoners moesten de nacht elders doorbrengen. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920, regiobreek.
4: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door.
1: Kees van Kooi.

de klok van 7 uur op deze vrijdagavond. Ik heet je van harte welkom. Een hitterecord. 37 graden, moet je nagaan. Gemeten. En daar zijn we wel weer doorheen gekomen. Gelukkig een paar dagen lekker wat minder voor de boeg. Mag ook wel een keer een klein beetje afkoelen. En voor de rest, leuke muziek voor je. Dit is deel 2 van jouw avond door op OZ 920.

een beetje onmerkelijk nieuws. Een vrouw in Parijs op leeftijd, die had twee handgranaten gevonden. En ze dacht in haar goede trouw, ik breng ze naar de kerk, naar de pastoor. En dan zal die wel zorgen dat ze netjes afgeleverd worden. Kerk ontruimd en heel veel paniek. Maar uiteindelijk is het allemaal wel opgelost. Hier ben

Er is een hele leuke demo-versie verschenen van dit nummer. Namelijk de eerste opnames die David Bowie eigenlijk voor ogen had voor dit nummer. Voordat Nile Rodgers van Chic zich ermee bemoeid had. En dat is een heel ander soort nummer. Het is een beetje een jazzy-achtig nummer. En ja, achteraf was hij wel blij dat Nile Rodgers er even naar gekeken heeft. Want het werd één van zijn grootste hits.

Ze hebben maar 8 jaar bestaan in de jaren 70 tot aan de jaren 80. En waren eigenlijk een groot voorbeeld van die bekende Philly Sound. En het stom is, ze hebben nooit, maar dan ook nooit één nummer 1 hit gehad. Terwijl ze heel veel leuke nummers hadden. De Tramps.

We hebben binnen onze geleden iemand die zich heel erg bezighoudt met popartiesten die ons helaas ontvallen. En het laatste nieuws was dat de Britse bassist Gary Gazza Johnson is overleden. Dan zou die naam je niet zo heel veel zeggen, maar hij stond wel aan de wieg van één van de grote hits van deze band, China Crisis.

Het is weer de hoogste tijd om afscheid van je te nemen voor deze vrijdagavond. Blijf lekker luisteren. Zometeen mijn twee collega's met de voortzetting van de avond door. En ook nog een mooie voor de nacht begint. En een mooie nachtprogrammering. Kortom, 24 uur per dag OSDR 920. En een mooi weekend voor de boeg. Wat mij betreft maak er een steenmooi weekend van. En ik spreek je maandag.

0: mogelijk wordt ingetrokken. Een motie erover kreeg een meerderheid in provinciale staten. Maar mogelijk worden de vergunningen uiteindelijk toch ingetrokken vanwege de hoge stikstofuitstoot. De boeren kregen al excuses omdat ze niet eerder persoonlijk waren geïnformeerd. Bij het provinciehuis in Den Bosch protesteerden honderden boeren. Bij een dodelijk ongeluk op de snelweg A59 bij Hees kwamen 2 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond. De bijna 60 jaar oude bedreigde orka bij Portugal lijkt beschoten te zijn met een luchtbuks. De Spaanse autoriteiten onderzoeken dat nu. De orka was afgelopen jaren betrokken bij het rammen van schepen bij Spanje en Portugal. Volgens bronnen is het dier zo'n 10 keer beschoten, zo blijkt uit sommige kogeltjes in de rugvin. Er leven wereldwijd nog maar 32 wilde Iberische orka's. Waarom de dieren schepen aanvallen is onbekend. In Engeland is een trein ontspoord bij Wickford in het graafschap Essex. Voor zover bekend zijn daarbij geen gewonden gevallen. De trein bleef overeind staan en hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. De oorzaak van de ontsporing wordt onderzocht. Mogelijk speelt de hittegolf in het Verenigd Koninkrijk een rol. De ontsporing van de trein gebeurde een dag na een vergelijkbaar incident bij Brighton, toen een trein kantelde en wagons omvielen. Daarbij raakten 2 mensen zwaar gewond en hadden 9 mensen lichte verwondingen. En nieuwe Europese regels voor verpakkingen zorgen voor veel zorgen bij kleine webwinkels, vooral bij ondernemers die over de grens verkopen. Sinds woensdag moeten bedrijven voldoen aan strengere eisen om verpakkingsafval terug te dringen. Webshops krijgen extra administratie en moeten niet alleen de verzenddoos, maar ook andere verpakkingen in de productieketen bijhouden. Het ingewikkelde zit hem in de verschillende regels en registratieverplichtingen per EU-land die nu moeten worden gevolgd. Het weer op de meeste plaatsen helder met in het zuidwesten kans op wat bewolking. Het blijft nog lang warm met in het zuidoosten rond middernacht nog zo'n 26 graden. Er waait een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelend, Gemert, Bakel op Omroep Peelrand. Het afgelopen jaar viel in veel delen van Brabant minder regen dan normaal. 2026 behoorde inmiddels tot de 3 droogste jaren ooit gemeten. Het grondwater daalde op veel plekken tot een laag niveau. De waterschappen roepen dan ook op zuinig te blijven omgaan met kostbare grondwater. Naast dat steeds meer sloten en beken onder peil staan of droogvallen zelfs, zijn ook de grondwaterstanden in het gebied uitzonderlijk laag. Stuwen zijn dus heel belangrijke mechanismen om de waterkwaliteit op peil te houden, vissterfte te voorkomen en de natuur te beschermen. De brandweer is in de nacht van woensdag op donderdag gealarmeerd voor een woningbrand aan de PC Hoofdstraat in Gemert. Daar woedde een felle brand in de badkamer. Volgens een bewoner begon een voerboot die aan de oplader lag vlam te vatten. Toen hij de boot in de badkuip gooide om te blussen, ontplofte de accu wat een felle brand veroorzaakte. De bewoners vluchtten de woning uit en belden de brandweer. Zij schaalden snel op naar een middelbrand en kregen het vuur onder controle. Niemand raakte gewond. De bewoners moesten de nacht elders doorbrengen. De Aziatische horenaar is een wespensoort die van nature niet in Nederland voorkomt. Toch is deze steeds vaker te zien, ook in de gemeente Gemert-Bakel. De nesten zijn in deze periode zo groot als een skippiebal en hangen hoog in de boom wel op zo'n 20 meter. Wie er zo'n nest ziet, kan hiervoor de gemeente waarschuwen. Woensdagavond was vanaf ongeveer 11 uur een ware vallende sterrenregen in de lucht in Beek en Donk zichtbaar. Veel waren er zichtbaar ook in de nacht. Dit was het beste te zien vanaf een goede donkere plek. Deze vallende sterren werden veroorzaakt door de Perseïde. Sommige vallende sterren gaven ook mooie kleuren aan het lichtspoor, zoals groen en blauw. De komende dagen is het ook nog mogelijk om te zien, al is het de echte piek na woensdagnacht wel af. In december komt er een nieuwe ronde aan van de Geminiden. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920, regiobreek.
3: OSR.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door. Peter Boer.

0: Lekker hoor, deze Alexis Jordan en Happiness. Om daar het weekend mee te beginnen. Wat wil je nog meer? 8 uur geweest. En onze dank gaat uit naar Kees van Kooi, die hiervoor weer een heerlijk uurtje muziek voor je maakte op OZ 920. En ik ga daar gewoon mee door. De avond is nog... Nou, is nog maar net begonnen, zou ik zeggen. En het koelt gelukkig weer een beetje af. Nou, wat willen we nog meer? We willen leuke muziek horen. Wat hebben we allemaal voor je klaarstaan? Zometeen de Imperials, Sonny & Cher, Extreme en Stromae komen allemaal voorbij in dit uur. Het is OSR op de vrijdagavond. Ik zeg, het weekend is begonnen. We kunnen los, hoor.
1: Where you going, baby? No, you can't take the car.

orkest is al naar huis, hoor. Hey, je kan, ja, hoba, hoba. Het is voorbij. A Love Song, Extreme. En in dit geval Extreme zonder E ervoor. Zo gewoon Extreme, Extreme. Ja, heerlijk. En uit België daarvoor onze vriend Paul. Ja, hij heet officieel Paul. Hè. De achternaam ben ik even vergeten. Maar Stromae, dat is de artiestennaam. En Papote. En Who's Gonna Love You van de Imperials. Daar zaten de heren ook weer voor. Nou.

Het komt tegenwoordig gewoon uit de kraan. Ja, hoef je niet eens een boiler voor te hebben of wat dan ook. Ik probeerde van de week even een flesje water te vullen. Ik denk, ja, dan neem ik even lekker een flesje fris leidingwater mee. En nou, dat duurde wel even voordat ik koud water had, inderdaad. Ja, tegenwoordig 30 graden het water uit de kraan. Hot water, you're the level 42. En daar zaten Sunny en Cher voor met Little Man. OZR 920 op de vrijdagavond. Eens even denken. Ja, dit is ook lekker hoor. Zometeen Wally Tax en Miss Wonderful. Maar eerst nog tips. En dat is muziek uit dit paradijs van vandaag de dag. Ain't it funny? Nee, het is serieus. Lekkere muziek. Ain't it funny?

Miss Wonderful, Wally Tax. En het leuke van de historische feitjes die we wel eens vertellen. Ik kwam van de week ook eentje tegen. Ik denk, nou, die ga ik ook even bijpakken. Doe even apart van het verhaal wat we zo meteen gaan houden. Want op 14 augustus 1993 komt de Macarena van Los Del Rio binnen in de Nederlandse hitparades. En dat bereikte op dat moment maar een, wat is het? Een 20ste hoogste positie. Het werd totaal geen hit. 2 jaar later kwam de Bayside Remix uit. En dat werd een nummer 1 hit. En die draaien we nu bij OZ.

0: Seven, zo heette het. En de dame in kwestie was Stella Lefty. We gaan de andere hoogtepuntjes van de dagvissers bekijken in de geschiedenis van 14 augustus. We hadden het net al even over de Macarena en die draaiden we dus ook. Maar op 14 augustus 1958, dan is Elvis Presley ontroostbaar. Want dan sterft zijn moeder. In het ziekenhuis ligt zij daar met hepatitis, maar ze sterft aan een hartaanval. Ja. Trieste gebeurtenis dus. Vandaag 14 augustus 1958 gebeurde dat. En op 14 augustus 1964 dan wordt de Amerikaanse zanger Johnny Burnett ook levenloos gevonden in het water. Hij was aan het vissen op Clear Lake in Californië. Hij valt van zijn boot en hij verdrinkt. Had leuke hits tussen 1953 en 1957. Onder andere Dreaming en You're 16. Hij is 30 jaar geworden. Even kijken. Nog Michael Jackson nieuws. Op 14 augustus 1985 koopt hij de rechten van alle Beatles songs. En daarmee bekoelt de vriendschap met Paul McCartney wel enigszins. Ja. De jarige vandaag. Pieter Jan Hagens. Magic Johnson. Sarah Brightman. Hill Berry. En Luisa Fernandez.
1: Peter Boer.

Big Girls Don't Cry. Het was ook ooit een hit voor Frankie Valli en de Four Seasons, maar een heel andere plaat. Dit was de uitvoering van Fergie. En Fergie kennen we natuurlijk ook weer van de Black Eyed Peas. Ging af en toe een beetje solo doen en scoorde daarbij ook nog een bescheiden hit, zou ik bijna zeggen. Gary Moore en Over the Hills and Far Away daarvoor. En de jarige Luisa Fernandez met Give Love a Second Chance zat ook nog lekker in dit blokje van drie. Het volgende blokje is het laatste blokje. Want zometeen na 9:00, dan is hier natuurlijk weer Peter Olendes met om 10:00 Berend Koenders daar weer achteraan. Ik

0: Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De provincie Noord-Brabant trekt voorlopig nog geen vergunningen in van 5 pluimveebedrijven. Op 1 oktober komt er een ontwerpbesluit waarna de boeren kunnen reageren en alternatieve plannen kunnen indienen. De meerderheid van provinciale staten wil dat er zo snel mogelijk met de ondernemers wordt overlegd. Mogelijk voorkomt het landelijke stikstofpakket uiteindelijk dat de vergunningen worden ingetrokken. De provincie Noord-Brabant wil de natuur herstellen op last van de rechter. De bijna 60 jaar oude bedreigde orka bij Portugal lijkt beschoten te zijn met een luchtbux. De Spaanse autoriteiten onderzoeken dat nu. De orka was afgelopen jaren betrokken bij het rammen van schepen bij Spanje en Portugal. Volgens bronnen is het dier zo'n 10 keer beschoten, zo blijkt uit sommige kogeltjes in de rugvin. Er leven wereldwijd nog maar 32 wilde Iberische orka's. Waarom de dieren schepen aanvallen is onbekend. Fans van Soldaat van Oranje kunnen vanaf vandaag bieden op decorstukken en requisieten uit de musical. Onder die veilingitems zijn een Bentley-replica, een portret van koningin Wilhelmina, theaterstoelen, een toneelpiano en oude typemachines. De musical werd in juli voor het laatst opgevoerd na bijna 16 jaar. Soldaat van Oranje trok sinds de première in 2010 ruim 4 miljoen bezoekers en is de langstlopende voorstelling in de Nederlandse theatergeschiedenis. De online veiling sluit op 31 augustus. En olieconcern Shell mag niet langer zoeken naar olie en gas voor de Wild Coast, dat is de oostkust van Zuid-Afrika. Dat heeft het constitutioneel hof bepaald. Daarmee komt er een einde aan een jarenlange juridische strijd met lokale gemeenschappen en milieuactivisten. Shell kreeg in 2014 nog toestemming voor seismisch onderzoek, maar dat werd steeds uitgesteld door rechtszaken. Volgens tegenstanders waren omwonenden te weinig betrokken bij de besluitvorming. Shell zegt de uitspraak te zullen accepteren. Het weer op de meeste plaatsen helder met in het zuidwesten kans op wat bewolking. Het blijft nog lang warm met in het zuidoosten rond middernacht nog zo'n 26 graden. Er waait een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemert-Baker op Omroep Peelrand. Het afgelopen jaar viel in veel delen van Brabant minder regen dan normaal. 2026 behoort inmiddels tot de 3 droogste jaren ooit gemeten. Het grondwater daalde op veel plekken tot een laag niveau. De waterschappen roepen dan ook op zuinig te blijven omgaan met kostbare grondwater. Naast dat steeds meer sloten en beken onder peil staan of droogvallen zelfs, zijn ook de grondwaterstanden in het gebied uitzonderlijk laag. Stuwen zijn dus heel belangrijke mechanismen om de waterkwaliteit op peil te houden, vissterfte te voorkomen en de natuur te beschermen. In Gemert zijn de hulpdiensten donderdagmiddag gealarmeerd voor een ongeval aan de Sint-Anna-straat. Daar bleek een fietser te zijn aangereden door een automobilist die hierbij ten val kwam. Ze is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel en daarna overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere controle. Op zondag 30 augustus vindt de 7 dorpentocht plaats in Gemert-Bakel. Dit fietsevenement neemt u mee langs alle 7 kernen van de gemeente Gemert-Bakel, De Mortel, Handel, Elsendorp, De Rips en Milhezen. Deelnemers kunnen starten tussen 10 en 12. De finish dient gehaald te zijn voor 4 uur. Er zijn verschillende startlocaties binnen de gemeente. De route is zo divers dat een keuze maken niet zal meevallen. Kinderen tot en met 12 jaar doen gratis mee. Een gezellig evenement voor het hele gezin en verkennen op een sportieve manier de prachtige omgeving. Woensdagavond was vanaf ongeveer 11 uur een ware vallende sterrenregen in de lucht in Beek en Donk zichtbaar. Veel waren er zichtbaar ook in de nacht. Dit was het beste te zien vanaf een goede donkere plek. Deze vallende sterren werden veroorzaakt door de Perseïde. Sommige vallende sterren gaven ook mooie kleuren. Het lichtspoor was groen en blauw. De komende dagen is het ook nog mogelijk om te zien, al is het de echte piek na woensdagnacht wel af. In december komt er een nieuwe ronde aan van de Geminide. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.

Benny White, die man met die hele, hele donkerbruine stem hier op OSN 920 als opener vandaag met You See the Trouble with Me hier op OSN 920. Jazeker. Kwam straks langs een watertje, was helemaal groen, blauw. Ja, natuurlijk die alger in, hè? Ja, zeker. Toen kwam ik op deze plaats. Toen moest ik aan denken. Creedence Clearwater Revival, hier is Green River.

Bob Marley samen met zijn Wailers. Wat een geweldige man en geweldige muziek heeft hij gemaakt. Stir It Up hoorde je deze keer en Babushka hoorde je ook. Kate Bush was dat. Your

Hard Castle samen met Carol Kenyon. Jazeker, dat was een hele mooie. Don't Waste My Time, zo heette deze prachtige plaat. En de Liverpool Express, You Are My Love en de Backstreet Boys. Ja, die hebben we in één keer te zingen, die mannen. Ja, gewoon niks te doen. Get Down heette dat. Dit zijn de Stones, Last Time.

Crosby, Stills, NS, de Marrakesh Express op OVC 29. Jazeker, de Gibson Brothers hoorde je met Kees Rami Vida op OVC. En de plaat van George Michael en Queen. Daarmee gaan we op de 10 uur straks. Veel plezier met Voor de Nacht Begint. En graag tot maandag. Een heel fijn weekend.

0: uitgebreid naar 4 andere Europese steden, maar welke dat zijn is nog niet bekend. Pony AI levert de technologie voor het zelfstandig rijden, terwijl Uber de klanten en het platform levert. De bedrijven willen voor het beheer van de taxis samenwerken met lokale partners. De provincie Noord-Brabant trekt voorlopig nog geen vergunningen in van 5 pluimveebedrijven. Op 1 oktober komt er een ontwerpbesluit waarna de boeren kunnen reageren en alternatieve plannen kunnen indienen. De meerderheid van provinciale staten wil dat er zo snel mogelijk met de ondernemers wordt overlegd. Mogelijk voorkomt het landelijke stikstofpakket uiteindelijk dat de vergunningen worden ingetrokken. De provincie Noord-Brabant wil de natuur herstellen op last van de rechter. En olieconcern Shell mag niet langer zoeken naar olie en gas voor de Wild Coast, dat is de oostkust van Zuid-Afrika. Dat heeft het constitutioneel hof bepaald. Daarmee komt er een einde aan een jarenlange juridische strijd met lokale gemeenschappen en milieuactivisten. Shell kreeg in 2014 nog toestemming voor seismisch onderzoek, maar dat werd steeds uitgesteld door rechtszaken. Volgens tegenstanders waren omwonenden te weinig betrokken bij de besluitvorming. Shell zegt de uitspraak te zullen accepteren. Het weer in het zuidwesten, kans op wat bewolking. Het koelt vannacht af naar zo'n 16 graden in het noorden en zo'n 21 in het midden en zuiden bij een zwakke tot matige noordenwind. Morgen krijgen we zonnige perioden met kans op een bui bij zo'n 22 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt Baker op Omroep Peelrand. Het afgelopen jaar vielen veel delen van Brabant minder regen dan normaal. 2026 behoort inmiddels tot de 3 droogste jaren ooit gemeten. Het grondwater daalde op veel plekken tot een laag niveau. De waterschappen roepen dan ook op zuinig te blijven omgaan met kostbare grondwater. Naast dat steeds meer sloten en beken onder peil staan of droogvallen zelfs, zijn ook de grondwaterstanden in het gebied uitzonderlijk laag. Stuwen zijn dus heel belangrijke mechanismen om de waterkwaliteit op peil te houden, vissterfte te voorkomen en de natuur te beschermen. De brandweer is in de nacht van woensdag op donderdag gealarmeerd voor een woningbrand aan de PC Hoofdstraat in Gemert. Daar woedde een felle brand in de badkamer. Volgens een bewoner begon een voerboot die aan de oplader lag vlam te vatten. Toen hij de boot in de badkuip gooide om te blussen, ontplofte de accu wat een felle brand veroorzaakte. De bewoners vluchtten de woning uit en belden de brandweer. Zij schaalde snel op naar een middelbrand en kreeg het vuur onder controle. Niemand raakte gewond. De bewoners moesten de nacht elders doorbrengen. In Gemert zijn de hulpdiensten donderdagmiddag gealarmeerd voor een ongeval aan de Sint-Anna-straat. Daar bleek een fietser te zijn aangereden door een automobilist die hierbij ten val kwam. Ze is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel en daarna overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere controle. De Aziatische horenaar is een wespensoort die van nature niet in Nederland voorkomt. Toch is deze steeds vaker te zien, ook in de gemeente Gemert-Bakel. De nesten zijn in deze periode zo groot als een skippiebal en hangen hoog in de boom wel op zo'n 20 meter. Wie er zo'n nest ziet, kan hiervoor de gemeente waarschuwen. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Voor de nacht begint. Berend Koenders.

Een samenspel tussen Barbara Streisand en Celine Dion. Tel hem. Hey, goedenavond. De laatste aflevering van Voor de Nacht begint. Het is vrijdag. Tot dan middernacht, de lekkerste liedjes. Anastasia nu. Hier is Paint My Juice.

basis liedje. Donovan en Mellow Yellow, eerste albumtrack voor vandaag, is er eentje van Sarah Brightman. Zij, dit is het nummer van Kansas, Dust in the Wind. Album heet Eden uit 1998.

Muziek van Weilanden. Het leven is te kort, Nederlandstalig. Van de bovenste plank. Bruce Springsteen. Hadden we al een tijdje niet meer gehad. Hier is de Brilliant Disguise.

0: Muziek van Starbuck en Moonlight Feels Right. Tijd voor de laatste keer album van de week. Wat gaan we draaien van Carter Fate? Het nummer Sales, het album heet Cherry Valley Forever. Nieuw album.
1: Album van de week.

Muziek van Berlin, Like Flames. En had ook nog Manu Chao met de Bongo Boom. Even kijken. Oh ja, een albumtrack tot besluit van de albumtracks in het eerste uur. Seals on Craft, Summer Breeze. Terug te vinden op het Creators, dat is album wat in 1977 uitkwam.

muziek van Jason Derulo, Want to Want Me. We gaan tot besluit nog een mooi nummer draaien van de Little River Band. It's a Long Way There. En tot besluit wil zeggen, voor dit uur, tot straks, voor het tweede uur.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het Brabantse busbedrijf Ebusco blijft in zwaar weer verkeren, want er werden in de eerste helft van dit jaar maar 16 elektrische bussen geleverd. Dat zijn er 31 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook verloor Ebusco een belangrijke order. Een Duitse vervoerder annuleerde vorige week een bestelling van 23 bussen. Ebusco is het daar niet mee eens en heeft bezwaar gemaakt tegen het schrappen van die order. Het bedrijf stond de afgelopen twee jaar al meerdere keren op het randje van faillissement. Het orderboek voor dit jaar is al verlaagd van 103 naar 80 bussen. De voormalige Cambridge hoogleraar Jason Ardet is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 37-jarige Ardet kwam de afgelopen tijd onder vuur te liggen vanwege beschuldigingen van plagiaat. Hij nam vorige week ontslag als hoogleraar sociologie aan de prestigieuze universiteit. Ardet ontkende de beschuldigingen en zei dat er sprake was van een campagne tegen hem. Hij was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan Cambridge. De politie onderzoekt zijn overlijden nu en houdt daarbij alle opties open. Alle inwoners van Engeland en Wales hebben van de overheid een noodmelding gekregen vanwege het risico op natuurbranden. Mensen wordt dringend gevraagd om geen vuur te maken, dus ook niet te barbecuen, een vuurkorf aan te steken of vuurwerk af te steken. Dit jaar is er al een recordaantal natuurbranden uitgebroken en de brandweer heeft er de handen vol aan. Zelfs een klein vlammetje kan al snel uitgroeien tot een grote bosbrand. En het natuurbrandseizoen kan nog tot november duren. En Uber wil samen met het Chinese technologiebedrijf Pony AI meer dan 2000 robottaxis inzetten.

0: OSR 920 Regiobreek.
1: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakelen op Omroep Peelrand. In Gemert zijn de hulpdiensten donderdagmiddag gealarmeerd voor een ongeval aan de Sint-Anna-straat. Daar bleek een fietser te zijn aangereden door een automobilist die hierbij ten val kwam. Ze is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel en daarna overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere controle. De brandweer is in de nacht van woensdag op donderdag gealarmeerd voor een woningbrand aan de PC Hoofdstraat in Gemert. Daar woedde een felle brand in de badkamer. Volgens een bewoner begon een voerboot die aan de oplader lag vlam te vatten. Toen hij de boot in de badkuip gooide om te blussen, ontplofte de accu wat een felle brand veroorzaakte. De bewoners vluchtten de woning uit en belden de brandweer. Zij schaalden snel op naar een middelbrand en kregen het vuur onder controle. Niemand raakte gewond. De bewoners moesten de nacht elders doorbrengen. De Aziatische horenaar is een wespensoort die van nature niet in Nederland voorkomt. Toch is deze steeds vaker te zien, ook in de gemeente Gemert-Bakel. De nesten zijn in deze periode zo groot als een skippiebal en hangen hoog in de boom wel op zo'n 20 meter. Wie er zo'n nest ziet, kan hiervoor de gemeente waarschuwen. Woensdagavond was vanaf ongeveer 11 uur een ware vallende sterrenregen in de lucht in Beekendonk zichtbaar. Veel waren er zichtbaar ook in de nacht. Dit was het beste te zien vanaf een goede donkere plek. Deze vallende sterren werden veroorzaakt door de Perseïde. Sommige vallende sterren gaven ook mooie kleuren. Het lichtspoor was groen en blauw. De komende dagen is het ook nog mogelijk om te zien, al is het de echte piek na woensdagnacht wel af. In december komt er een nieuwe ronde aan van de Geminiden. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

En we zaten zomaar even in een Big Yellow Taxi. Zongen door de Country Crows. Opende deel 2 van Voor de Nacht Begint. Hier is Roy Gallagher, de Bullfrog Blues, live.

Muziek van Natalia Imbruglia en Thorn. We gaan over naar Tim Harden. Albumtrack Hang On To A Dream, zo heet het album. The Verve Recordings, uitgebracht in 1994. Hang On To A Dream is ook de titel van het nummer.

0: muziek van Christy.
1: Iron Horse.
0: We gaan eens even kijken naar een samenwerking. In dit geval wordt het dat eentje van ELO samen met Olivia Newton-John. Hier dus Xanadu.

Werkavond OZR 920. De laatste klanken voor de doordeweekse dag. En wat draait er? Damiano Davi met Born with a Broken Heart. En dan nu een albumtrack van Van den Berg. Terug te vinden op het Best Of album, wat uitkwam in 2009. Hier is de Different Worlds.

Met deze One Goodbye in 10 van Sarah Nelson. De laatste albumtrack van een liedje wat je misschien niet zou verwachten in dit programma. Willeke Alberti. Liedjes voor altijd. Zo heet het album uit 2017. Wat draaien we nu? Als je komt, dan zal ik thuis zijn.

0: toen ik de telefoon opnam, wist ik het al. Dat ben jij. Een voorgevoel van toch na al dat alleen zijn, te lang alleen zijn, kom je. Je zei we moeten praten, of misschien niet praten. Maar zo kan het niet langer. Ik kom gauw. Maar je zei niet wanneer.
1: Als het geluk niet wordt wat je ervan verwacht, omdat het leven moeilijker is dan je had gedacht, heb je gezegd, kom maar niet meer hier. Ach, de dingen die ik zei, of alles wat ik misschien niet zei. Maar waarom huil ik dan als ik bedenk, woensdag, dinsdag, of misschien...

Met deze klanken van de nieuwe single van Rolf Sanchez Marchard. Dat eind aan de doordeweekse aflevering van Voor de Nacht Begint. Wij gaan op naar het weekend. Over een paar minuten is het zover. Spreek elkaar weer misschien op de radio. Tenminste, u als luisteraar en ik de grammofoonplaten die ik ga draaien. Want het is vinyltijd zondagmiddag tussen 12 en 2 in het Zondagmiddagcafé. En anders aanstaande maandag even na 10 uur. Fijn weekend.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse president Trump wil de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied maken als Iran is verslagen. Dat zei hij tijdens een toespraak in de staat New York. Volgens Trump hebben de VS de belangrijke zeestraat feitelijk al in handen door een Amerikaanse blokkade van Iraanse schepen. De Verenigde Staten voeren de druk op Iran verder op, want volgende week kondigt de Amerikaanse minister van Financiën nieuwe economische maatregelen tegen het land aan. Welke is nu nog niet bekend. Het Brabantse busbedrijf Ebusco blijft in zwaar weer verkeren, want er werden in de eerste helft van dit jaar maar 16 elektrische bussen geleverd. Dat zijn er 31 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook verloor Ebusco een belangrijke order. Een Duitse vervoerder annuleerde vorige week een bestelling van 23 bussen. Ebusco is het daar niet mee eens en heeft bezwaar gemaakt tegen het schrappen van die order. Het bedrijf stond de afgelopen twee jaar al meerdere keren op het randje van faillissement. Het orderboek voor dit jaar is al verlaagd van 103 naar 80 bussen. De voormalige Cambridge hoogleraar Jason Ardé is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 37-jarige Ardé kwam de afgelopen tijd onder vuur te liggen vanwege beschuldigingen van plagiaat. Hij nam vorige week ontslag als hoogleraar sociologie aan de prestigieuze universiteit. Ardé ontkende de beschuldigingen en zei dat er sprake was van een campagne tegen hem. Hij was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan Cambridge. De politie onderzoekt zijn overlijden nu en houdt daarbij alle opties open. En de vulkaan Etna op Sicilië blijft voor grote problemen zorgen voor het vliegverkeer. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vanmiddag 3 uur gesloten vanwege de aanhoudende aswolken. Er zijn al honderden vluchten geannuleerd, omgeleid of vertraagd. Ook de toeristische sector wordt geraakt, want steeds meer vakantiegangers annuleren hun reis uit angst voor nieuwe vluchtproblemen. De Etna spuwt al dagen grote hoeveelheden as en gloeiende rotsbrokken uit en het eind is nog niet in zicht. Het weer, er kan in de loop van de nacht een buitje vallen. Het koelt af naar 16 tot 21 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en kan er ook een bui vallen bij zo'n 22 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemelt Bakelen op Omroep Peelrand. Het afgelopen jaar viel in veel delen van Brabant minder regen dan normaal. 2026 behoorde inmiddels tot de 3 droogste jaren ooit gemeten. Het grondwater daalde op veel plekken tot een laag niveau. De waterschappen roepen dan ook op zuinig te blijven omgaan met kostbare grondwater. Naast dat steeds meer sloten en beken onder peil staan of droogvallen zelfs, zijn ook de grondwaterstanden in het gebied uitzonderlijk laag. Stuwen zijn dus heel belangrijke mechanismen om de waterkwaliteit op peil te houden, vissterfte te voorkomen en de natuur te beschermen. Hengelsportvereniging Het Sluisje en Sportvisunie organiseren op zondag 23 augustus bij Visvijver Het Luitelaar in Nieshout een jeugdvis-event voor kinderen van 8 tot en met 14 jaar. Het duurt van 9:30 tot 14:30. Deelnemers leren vissen onder begeleiding van ervaren sportvissers. Hengels, aas en voer zijn aanwezig. Na afloop krijgen de kinderen een gratis hengel mee naar huis. Ook leren de kinderen hoe zij verantwoord omgaan met een gevangen vis. Verder kunnen deelnemers werpen op de targets en oefenen met een grote vis op een visdrill simulator. De brandweer is in de nacht van woensdag op donderdag gealarmeerd voor een woningbrand aan de PC Hoofdstraat in Gemert. Daar woedde een felle brand in de badkamer. Volgens een bewoner begon een voerboot die aan de oplader lag vlam te vatten. Toen hij de boot in de badkuip gooide om te blussen, ontplofte de accu wat een felle brand veroorzaakte. De bewoners vluchtten de woning uit en belden de brandweer. Zij schaalden snel op naar een middelbrand en kregen het vuur onder controle. Niemand raakte gewond. De bewoners moesten de nacht elders doorbrengen.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse president Trump wil de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied maken als Iran is verslagen. Dat zei hij tijdens een toespraak in de staat New York. Volgens Trump hebben de VS de belangrijke zeestraat feitelijk al in handen door een Amerikaanse blokkade van Iraanse schepen. De Verenigde Staten voeren de druk op Iran verder op, want volgende week kondigt de Amerikaanse minister van Financiën nieuwe economische maatregelen tegen het land aan. Welke is nu nog niet bekend. Het Brabantse busbedrijf Ebusco blijft in zwaar weer verkeren, want er werden in de eerste helft van dit jaar maar 16 elektrische bussen geleverd. Dat zijn er 31 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook verloor Ebusco een belangrijke order. Een Duitse vervoerder annuleerde vorige week een bestelling van 23 bussen. Ebusco is het daar niet mee eens en heeft bezwaar gemaakt tegen het schrappen van die order. Het bedrijf stond de afgelopen 2 jaar al meerdere keren op het randje van faillissement. Het orderboek voor dit jaar is al verlaagd van 103 naar 80 bussen. De voormalige Cambridge hoogleraar Jason Ardet is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 37-jarige Ardet kwam de afgelopen tijd onder vuur te liggen vanwege beschuldigingen van plagiaat. Hij nam vorige week ontslag als hoogleraar sociologie aan de prestigieuze universiteit. Ardet ontkende de beschuldigingen en zei dat er sprake was van een campagne tegen hem. Hij was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan Cambridge. De politie onderzoekt zijn overlijden nu en houdt daarbij alle opties open. En de vulkaan Etna op Sicilië blijft voor grote problemen zorgen voor het vliegverkeer. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vanmiddag 3 uur gesloten vanwege de aanhoudende aswolken. Er zijn al honderden vluchten geannuleerd, omgeleid of vertraagd. Ook de toeristische sector wordt geraakt, want steeds meer vakantiegangers annuleren hun reis uit angst voor nieuwe vluchtproblemen. De Etna spuwt al dagen grote hoeveelheden as en gloeiende rotsbrokken uit en het eind is nog niet in zicht. Het weer, er kan in de loop van de nacht een buitje vallen. Het koelt af naar 16 tot 21 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en kan er ook een bui vallen bij zo'n 22 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelend, Gemert, Bakelen op Omroep Peelrand. Op zondag 30 augustus vindt de 7 dorpentocht plaats in Gemert-Bakel. Dit fietsevenement neemt u mee langs alle 7 kernen van de gemeente Gemert-Bakel, De Mortel, Handel, Elsendorp, De Rips en Milhezen. Deelnemers kunnen starten tussen 10 en 12. De finish dient gehaald te zijn voor 4 uur. Er zijn verschillende startlocaties binnen de gemeente. De route is zo divers dat een keuze maken niet zal meevallen. Kinderen tot en met 12 jaar doen gratis mee. Een gezellig evenement voor het hele gezin en verkennen op een sportieve manier de prachtige omgeving. In Gemert zijn de hulpdiensten donderdagmiddag gealarmeerd voor een ongeval aan de Sint-Anna-straat. Daar bleek een fietser te zijn aangereden door een automobilist die hierbij ten val kwam. Ze is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel en daarna overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere controle. Hengelsportvereniging Het Sluisje.

0: Nesten zijn in deze periode zo groot als een skippiebal en hangen hoog in de boom wel op zo'n 20 meter. Wie er zo'n nest ziet, kan hiervoor de gemeente waarschuwen. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boeken en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

Kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets. Je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet dat ik jou kan krijgen. Dit hoeft nooit meer te gebeuren als je bij me blijft vannacht, want dan zal

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse president Trump wil de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied maken als Iran is verslagen. Dat zei hij tijdens een toespraak in de staat New York. Volgens Trump hebben de VS de belangrijke zeestraat feitelijk al in handen door een Amerikaanse blokkade van Iraanse schepen. De Verenigde Staten voeren de druk op Iran verder op, want volgende week kondigt de Amerikaanse minister van Financiën nieuwe economische maatregelen tegen het land aan. Welke is nu nog niet bekend. Het Brabantse busbedrijf Ebusco blijft in zwaar weer verkeren, want er werden in de eerste helft van dit jaar maar 16 elektrische bussen geleverd. Dat zijn er 31 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook verloor Ebusco een belangrijke order. Een Duitse vervoerder annuleerde vorige week een bestelling van 23 bussen. Ebusco is het daar niet mee eens en heeft bezwaar gemaakt tegen het schrappen van die order. Het bedrijf stond de afgelopen 2 jaar al meerdere keren op het randje van faillissement. Het orderboek voor dit jaar is al verlaagd van 103 naar 80 bussen. De voormalige Cambridge hoogleraar Jason Ardet is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 37-jarige Ardet kwam de afgelopen tijd onder vuur te liggen vanwege beschuldigingen van plagiaat. Hij nam vorige week ontslag als hoogleraar sociologie aan de prestigieuze universiteit. Ardet ontkende de beschuldigingen en zei dat er sprake was van een campagne tegen hem. Hij was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan Cambridge. De politie onderzoekt zijn overlijden nu en houdt daarbij alle opties open. En de vulkaan Etna op Sicilië blijft voor grote problemen zorgen voor het vliegverkeer. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vanmiddag 3 uur gesloten vanwege de aanhoudende aswolken. Er zijn al honderden vluchten geannuleerd, omgeleid of vertraagd. Ook de toeristische sector wordt geraakt, want steeds meer vakantiegangers annuleren hun reis uit angst voor nieuwe vluchtproblemen. De Etna spuwt al dagen grote hoeveelheden as en gloeiende rotsbrokken uit en het eind is nog niet in zicht. Het weer, er kan in de loop van de nacht een buitje vallen. Het koelt af naar 16 tot 21 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en kan er ook een bui vallen bij zo'n 22 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelend, Gemert, Bakelen op Omroep Peelrand. Het afgelopen jaar viel in veel delen van Brabant minder regen dan normaal. 2026 behoort inmiddels tot de 3 droogste jaren ooit gemeten. Het grondwater daalde op veel plekken tot een laag niveau. De waterschappen roepen dan ook op zuinig te blijven omgaan met kostbare grondwater. Naast dat steeds meer sloten en beken onder peil staan of droogvallen zelfs, zijn ook de grondwaterstanden in het gebied uitzonderlijk laag. Stuwen zijn dus heel belangrijke mechanismen om de waterkwaliteit op peil te houden, vissterfte te voorkomen en de natuur te beschermen. Hengelsportvereniging Het Sluisje en Sportvisunie organiseren op zondag 23 augustus bij Visvijver het Luitelaar in Nieshout een jeugdvis-event voor kinderen van 8 tot en met 14 jaar. Het duurt van 9:30 tot 13:30. Deelnemers leren vissen onder begeleiding van ervaren sportvissers. Hengels, aas en voer zijn aanwezig. Na afloop krijgen de kinderen een gratis hengel mee naar huis. Ook leren de kinderen hoe zij verantwoord omgaan met een gevangen vis. Verder kunnen deelnemers werpen op de targets en oefenen met een grote vis op een visdrill simulator. Woensdagavond was vanaf ongeveer 11 uur een ware vallende sterrenregen in de lucht in Beek en Donk zichtbaar. Veel waren er zichtbaar ook in de nacht. Dit was het beste te zien vanaf een goede donkere plek. Deze vallende sterren werden veroorzaakt door de Perseïde. Sommige vallende sterren gaven ook mooie kleuren. Het lichtspoor was groen en blauw. De komende dagen is het ook nog mogelijk om te zien, al is het de echte piek na woensdagnacht wel af. In december komt er een nieuwe ronde aan van de Geminide. De Aziatische horenaar is een wespensoort die van nature niet in Nederland voorkomt. Toch is deze steeds vaker te zien, ook in de gemeente Gemert-Bakel. De nesten zijn in deze periode zo groot als een skippiebal en hangen hoog in de boom wel op zo'n 20 meter. Wie er zo'n nest ziet, kan hiervoor de gemeente waarschuwen. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.